0: van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger, met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zijn regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis.

0: De pijn is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lieve mensen, goedenavond allemaal. Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.
1: This is the moment. This is the day. This is the moment.

0: nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt,

0: De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. Vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka.

Een hele goede avond. Hartelijk welkom weer bij het programma Orgelmuziek. Vanavond een zeer speciale avond, althans vind ik zelf. Het is namelijk zo, 60 jaar geleden is het door de toenmalig dokter Jasman, voor oud-Edenaren wel bekend. Later heette hij echt, zoals die echt heette, Laszlo Benedek. Is er contact gelegd tussen de Lutherse kerk Ede en de Lutherse kerk in Sexaar, de geboorteplaats van dokter Jasman. In 1992 zijn er een aantal gemeenteleden uit onze gemeente daar naartoe geweest. En onze organist toen, Dick Troost, die heeft daar gespeeld op het orgel van de kathedraal in de Hongaarse plaats Kalocsa. Heel fraai orgel gebouwd door de Hongaarse orgelfabrikant Angster uit Pécs, een universiteitsstad. Het instrument is gigantisch en telt maar liefst 4668 pijpen. Sommige bronnen en historische uitbreidingen spreken zelfs van meer dan 6000. 64 registers, 3 manualen en een pedaal. Zelfs de beroemde Hongaarse componist Franz Liszt heeft destijds nog op dit orgel gespeeld. De organist die u vanavond hoort, dat is een bijzonder organist. Het is namelijk Vilmos Leanifalussi, moeilijke naam. Vilmos is gewoon Willem in het Nederlands. Die man is geboren op 16 april 1937. Hij studeerde eerst theologie aan de hogeschool in Szeged. In 1960 werd hij tot priester gewijd. En later begon hij zijn orgelstudie bij de conservatorium in Pécsi en later bij het Pauselijke Muziekacademie in Rome. Hij behaalde in 1974 zijn organistendiploma als student van Ferrucci Vignanelli. Hij heeft ook nog improvisatiecursus gevolgd bij Pierre Cochereau in Nice. Vanaf 1968 tot aan zijn dood in 2023 was hij organist en koorleider van de kathedraal van Kalocsa. Het eerste werk wat we gaan beluisteren op dit fraaie orgel is van Louis Bouillement en wel de Marche Religieuse.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren is een werk van Louis Vierne en wel de finale uit de eerste orgelsymfonie van Vierne, opgedragen aan zijn vriend en mentor Alexandre Guilmant.

laatste wat we gaan luisteren zijn improvisaties op nationale liederen uit Hongarije. Maar er zitten ook bekende wijzen die wij ook kennen. Dus goed luisteren. Het begint heel zacht.

Dit was dan het programma Orgelmuziek van deze eerste avond van het winterseizoen, waarin u heeft kunnen luisteren naar de Hongaarse organist Vilmos Leányi Falusi. Techniek, Harro Timmerman, in de samenstelling als vanouds weer Anton Canes. En uw presentator vanavond, Kees Quint. Zondagmorgen om 8:30 kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het gewijde muziekprogramma van Stilok Radio voor Eén Vallei. Op deze zondag, waar wij veel kerken de start van het nieuwe seizoen begint en het vele kerken ook nog het avondmaal wordt gevierd, heten Gert van de Heuvel en Rina weer u hartelijk welkom. Zoals u van ons gewend bent, gaan we vandaag ook weer naar de kerk. Dus we zijn uitgenodigd om een dienst bij te wonen in de protestantse gemeente De Openhof in Veenendaal. Hierin gaat voor dominee Rob van de Wetering. In deze dienst begint om 9:45. Tot die tijd draaien we mooie geestelijke liederen. Het eerste lied hoort u al op de achtergrond, gespeeld door Jolanda van Dam op haar dwarsluisfluit. Dat ons loflied vrolijk reizen, dat het klinken tot uw eer, dat de kinderen mond u prijzen voor uw gunst en goedheid, Heer. Geniet daar nog even van, waarna de credo-zingers het lied voor u zal zingen.

Nou, u hoort het, we gaan wat technische problemen, maar we gaan gewoon verder en we hopen dat het verder goed zal gaan. We vervolgen met het blokje

met mooie lofliederen. Deze keer zijn het over de Hemelse Vader. Als eerste hoort u: Hemelse Vader, wij brengen u de eer, van de Verenigde Veluwse Koren. Gevolgd door de grote God, wij loven u, van het Urkevis Kor Crescendo. Daarna, o God van hemel, zee en aard, een samenzang vanuit de Sint Eustatius in Parijs. En als laatste, Abba Vader, u alleen, u behoort toe, van het Veenendaalse mannenzang.

Als je net bent ingeschakeld, vertel ik nog even dat we vandaag naar de protestants zijn uitgenodigd in de dienst. Die komt vanuit de protestantse gemeente, de Openhof. In deze dienst gaat voor dominee Rob van der Wetering. En ik heb ook al voor u de schriftlezing waar het over gaat. Ze lezen Psalm 103 vers 8 en 12 tot 12. Matthäus 18 vers 21 tot 25. Psalm 103 vers 8 tot 12 en Matthäus 18 tot 21 tot 25. De thema van deze dienst is vergeving schenken is een hele opgave. Daar heb ik ook nog bij die mooie van Abba Vader heb ik ook nog een gedicht gevonden. God, Abba heet het. God, ik mag u vader noemen. Abba, papa, ik uw kind. Papa, dank voor uw liefde die ik steeds weer bij u vind. Abba, vader, God en schepper, niemand anders kent mij echt. En ondanks dat u mij echt kent, mag ik steeds bij u terecht. God en Vader, wat een zegen. Liefde groot en dan het heelal. En uw woorden aan uw kinderen, ik heb je lief boven dit al. Abba, Vader, ik wil u zeggen, papa, van u hou ik zoveel. Dank u dat u mag, dat ik u mag kennen. Ik wil leven naar uw wil. God en Vader, Heer en Schepper, Redder, dank u dat u liefde geeft. Met u al mijn aardse dagen en voor eeuwig wat u geleefd.

Zo gaan we aardig op weg naar 9:15. Maar ik heb nog tijd voor een paar mooie liederen. De eerste is Ga met God van Deo Jovanses uit Huizen, gevolgd door En ze komen van Oost, die wordt gezongen door het Urke Visserkoor Crescendo. En de laatste Leidt vriendelijk licht door een mooi mannenkoor.

Zo gaan we aardig op weg naar het dienst van woord en gebed in de Open Hof in Veenendaal, waar Rob van der Wetering de dienst zal leiden. De schriftlezing zal zijn uit Psalm 103, vers 8 tot 12 en Matthäus 18, vers 21 tot 35. De thema van deze dienst is vergeven, schenken en het opgaven. Wij uit de studio wensen u een gezegende dienst. Wij zijn Gert van de Heuvel en Rina Weren. En we vertellen ook nog even dat u na de dienst weer hartelijk bent uitgenodigd voor het vervolg van dit programma.

Goedemorgen, gemeente, jongens en meisjes. Fijn dat we met zoveel gekomen zijn. Dat waren de vorige week een stuk minder, maar de vakanties zijn misschien weer voorbij. Dus fijn dat u er allemaal bent en dat jullie er zijn. Ook een warm welkom aan de mensen die nu of op een ander moment meeluisteren met deze dienst. Vandaag gaat onze eigen predikant Rob van der Wetering voor. Fijn dat je er bent. Erik Westerhout is onze organist. Van harte welkom. En lector is Wilma Kloet. Ik zie Wilma even niet, maar ze is er wel, want ik heb haar wel gezien. En kind van de zondag begreep ik dat het Lieke is. Klopt dat? Ja? Ah, fijn. Goed zo. Mijn naam is Jeanette Cornelis en ik ben uw ouderling van dienst vandaag. De bloemen gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de heer en mevrouw Heikamp. Voor de bezorging heb ik nog niets gezien in het schriftje. Is er iemand die dat wil doen? Het is Oudeveen, ja? Dank je wel. De eerste collecte is voor de diaconie, kerk in actie, en de tweede collecte is voor de kerk. Mag ik deze van harte bij u aanbevelen. Na de dienst ontmoeten we elkaar graag bij de koffie of de thee. En wij zingen lied 274, wij komen hier ter ere van uw naam. Als het kan, staande. Namens de kerkenraad wens ik ieder een fijne dienst.

Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw is tot in eeuwigheid. Genade voor jou en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen gaat het over vergeven. Een klassiek thema zou je kunnen zeggen, maar ook een uiterst actueel thema. Dat hoop ik straks ook te benoemen in de preek. De lezingen op het Oecumenisch Leesrooster, die reikten ons vanmorgen dat thema aan. En daarbij werd ook een gedeelte uit Psalm 103 genoemd. De psalm die bezingt Gods grootheid, zijn liefde en genade voor ons. Na ons gebed zingen we zonder aankondiging de eerste twee coupletten van Psalm 103. Dan lees ik een gedeelte daarvan en dan zingen we het vijfde couplet. Laten wij met elkaar bidden. Trouwe God, eeuwige, wij prijzen uw grote naam om uw ongekende liefde en genade voor ons. U bent en blijft trouw, ook al zijn wij vaak wispelturig en ontrouw. U trekt ons naar uw licht, als wij in het duister lopen. U vergeeft en richt ons weer op, als wij falen en als wij vallen. U bevrijdt ons, als wij verstrikt raken in de netten van het kwaad. U toont ons de weg ten leven, als de dood ons benauwt. U maakt heel, als het ons bij de handen afbreekt. U reinigt ons, als wij besmeurd zijn. U wijst de weg, als wij dwalen. U leidt ons, als wij houvast en richting in het leven kwijt zijn. Daarom, Heer, prijzen wij u. Omdat u God bent en wij verloren zijn zonder u. Aanvaard dan onze lofprijzing. Vul ons hart met uw liefde. En geef ons de kracht die wij buiten u niet vinden kunnen. In de naam van Jezus Christus, onze Redder en Meester. Amen.

Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

God is vol liefde en vol genade voor ons. Hij vergeeft ons. En daarom zijn wij ook geroepen om dat naar elkaar toe te doen en te zijn. En dat horen we als leefregel vanmorgen vanuit Efeziërs hoofdstuk 4. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus deed, die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. En met die woorden mogen wij de nieuwe week in. Laten wij God bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Trouw en barmhartige God, Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hier heeft samengebracht. Zo verschillend als we zijn, wij zijn toch allen één in Christus. Samen vormen wij zijn lichaam. Dank u wel, Heer, dat wij daar deel van uit mogen maken, dat u ons aan elkaar gegeven hebt. En vanmorgen vierden we dat. Ook met mensen die elders deze dienst kunnen meemaken. Geef dat we zo met elkaar ons verbonden voelen. Wij gaan lezen uit uw woord. Het zijn oude woorden met eeuwigheidswaarde. Geschreven in een andere tijd, in een andere cultuur. En dat maakt het niet altijd gemakkelijk om precies te begrijpen wat u ons wilt zeggen. Daarom bidden we, leid ons door uw Heilige Geest. Geef dat wij niet afgaan op ons eigen inzicht, maar dat wij uw wijsheid tot ons nemen. Open ons verstand en ons hart, opdat we de woorden ook echt tot ons nemen als een levensvernieuwende.

0: Nou, de kinderen die het leuk vinden om even naar voren te komen, die mogen komen. Kom er maar bij staan. Gaat goed? Kom er maar bij staan. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik heb een vraag aan jullie. En misschien is dat best wel een klein beetje een lastige vraag. Hebben jullie iemand waarvan je zegt, dat is mijn grote voorbeeld? Bijvoorbeeld een voetballer waarvan je zegt, nou, als ik groot ben, dan wil ik net zo goed kunnen voetballen. Of iemand die heel mooi kan zingen, dat je denkt van, nou, ik wil later ook zangeres worden. Heb jij iemand?
1: Faya van den Bos.
0: Oké, Faya van den Bos, zeg je?
1: Zij is een actrice.
0: En zij is een actrice. En jij vindt het ook heel erg leuk om te acteren?
1: Ja.
0: Oh, mooi. En doe je dat ook wel eens?
1: Ja.
0: Oh, waar? Op school of ergens anders?
1: Nee, ik zit op theaterles.
0: Je zit op theater. En dan is het wel mooi als je een voorbeeld hebt, hè, dat je denkt van, nou, zo wil ik ook worden. Heeft iemand anders ook iemand waarvan je zegt, nou, dat is mijn grote voorbeeld, zo wil ik wel zijn?
2: De bankzitters.
0: De bankzitters. En wat vind je daar zo leuk aan?
2: De muziek.
0: De muziek? Oké, dus jij wilt ook wel goed kunnen zingen later?
2: Niet per se.
0: Niet per se, maar je vindt het wel leuk?
2: Ja. Ja.
0: Best een lastige vraag, hè? Nou, heel vaak is het zo dat het dan aan kinderen gevraagd wordt, hè, van wie is jouw voorbeeld? Kijk maar naar iemand die groter is. Maar Jezus draait het om. Die zegt, laat de kinderen eens bij mij komen. En die zegt tegen de grote mensen, jullie moeten worden als deze kinderen. Gek, hè? Jullie moeten een voorbeeld nemen aan zoals kinderen zijn en doen. En nou, hoe dat dan precies zit, dat gaan jullie horen bij de kindernevendienst. En dan mag eerst Lieke volgens mij nog even meelopen voor het kaarsje. Ja? Ja.

Na de lezing zingen we lied 885. Ik lees met u uit het evangelie van Matthäus. Daarop nam Petrus, kwam bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde: Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die zijn afrekening wil houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die 10.000 talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden en liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem 100 denarii schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Zij waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: Jij bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Had jij dan niet medelij moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. En zo zal ook mijn hemelse vader ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.

Na de verkondiging luisteren we naar Als er vergeving is. En dat is een opname van Nederland Zingt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer heb jij voor het laatst gezegd, ik vergeef je? Ik vergeef je. En wanneer heb jij voor het laatst gezegd of gedacht, nou, als ik hem tegenkom, dan zal ik hem eens flink de waarheid vertellen. Ik ben bang dat heel veel mensen de tweede vraag gemakkelijker konden beantwoorden dan de eerste. Wij leven in een claim- en cancelcultuur. Als iemand jou iets heeft misdaan, dan claimen we een schadevergoeding. De ander moet door het stof. Of we willen met die ander gewoon niets meer te maken hebben. We cancelen hem of haar. Deze felheid zie je vooral ook op social media. Als de kok een keer een slechte dag heeft, dan staan de negatieve reviews de volgende dag op internet. En journalisten, politici en wetenschappers worden massaal zwart gemaakt. Tot aan doodsbedreigingen toe. Een verspreking of zelfs een andere mening. Blijkbaar verdragen de toetsenbordridders dat niet. Ik weet niet hoe dat op jou overkomt, maar ik vind dat vreselijk. Maar het is wel de realiteit waar wij volgens mij met elkaar in leven. Als iemand jou iets heeft aangedaan, dan staat er iets tussen jou en die ander in. De relatie is verstoord geraakt. Maar vergelding, dat helpt dan niet. Integendeel, je zet jouw belang centraal en je werpt alleen maar hogere blokkades op. Maar vergeven neemt juist blokkades weg. Maar dat blijkt nog een hele opgave te zijn. We hoorden zojuist prikkelende woorden van Jezus. En daar gaan we het zo over hebben, maar ik wil beginnen bij een regel uit het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is de enige zin in het Onze Vader die een moreel appel op ons doet. Die iets van ons vraagt, namelijk om anderen te vergeven. Het Onze Vader staat in de bergreden. Daar leert Jezus ons zo te bidden. En er is maar één zin die hij expliciet toelicht. Die zin. Zo belangrijk is vergeving dus. Nou, Petrus die voelt dat ook wel aan. En hij wil het goed doen. Maar ja, hoe doe je dat nu? Dus hij zoekt eigenlijk naar praktische richtlijnen. Nou, de rabbies van die tijd die leerden dat je tot 3 maal toe moest vergeven. Nou, misschien met de bergreden in gedachten, ik weet het niet. Doet Petrus daar nog even een schepje bovenop? Geen 3 maal, maar 7 maal, is dat voldoende? Het getal van de volheid? Jezus reageert cynisch, maar wel met een hele serieuze ondertoon. Maak er maar 70 maal 7 van, zegt hij. Cynisch, want het gaat hem helemaal niet om het aantal. Het gaat niet om boekhouden.
Jezus wijst op de grondhouding, op onze grondhouding. Vergeef oprecht. Je moet het echt van harte menen als je vergeeft. En vergeef ook royaal. Doe dat ruimhartig. De bron van die grondhouding is Gods belofte dat Hij ons vergeeft. En door de parabel, het verhaal dat wij hebben gelezen, wil Jezus ons dat duidelijk maken. Het is eigenlijk een tweeluik. Het bestaat uit twee delen. Over God die ons vergeeft en wij die anderen vergeven. Je hebt het gehoord, het is een verhaal over een koning en slaven. Nou, dat zijn geen mensen die een van 9-tot-5 baan aan het hof hadden. Nee, ze waren eigendom, bezit van de koning. Ze maken deel uit van zijn huishouding en ze kunnen ook verhandeld worden. Van vrijheid is geen sprake. En rijk waren ze al helemaal niet. En dan blijkt dat een van die slaven aan de koning 10.000 talent schuldig is. Dat zeg je misschien wel niks, maar dat is een onvoorstelbaar groot bedrag. Dat is ongeveer 60 miljoen denari. En 1 denari is wat een arbeider op 1 dag kan verdienen. 60 miljoen. Nou, zo'n schuld kan geen enkele slaaf inlossen. En die slaaf die vraagt dan nog wel om wat geduld, om wat tijd. Terugbetalen is onmogelijk. En dan heeft de koning nog het idee van, nou ja, als ik dan die slaaf en zijn gezin verkoop, dan brengt het misschien nog wat op. Maar dat zal zeker geen 60 miljoen denari zijn. Om zijn punt te maken gebruikt Jezus echt absurde aantallen. En niet voor niks. Er zijn heel veel mensen, ook onder ons, daar ben ik van overtuigd, die twijfelen of Gods liefde ook wel voor hen is weggelegd. Ik hoor het wel eens. God wil vast niets met mij te maken hebben. Want ik was niet zo braaf. Of ja, ik weet het wel dat God vergeeft. Maar ja, wat ik heb gedaan, ja, dat is veel te erg. Dat zal hij nooit vergeven. Nou, Jezus die rekent hiermee dus volledig af. Geen schuld zo groot of God wil het kwijtschelden. Wat je ook gedaan hebt, als je God om vergeving vraagt, dan zal Hij je vergeven. Hoe ernstig de gevolgen ook, hoe groot jouw schuld, jouw aandeel ook is, God wil vergeven. Dat wil niet zeggen dat God alles goed vindt, hè? Integendeel. Maar Hij straft ons er niet voor. God is een God van relatie. Hij houdt van ons en Hij wil dat wij van Hem houden. En Hij wil niet dat er iets tussen ons en Hem in staat. Maar het kan wel gebeuren dat we schuldig voor Hem staan. Nou, dat krijg je zelf niet opgelost. Alleen God kan dat. En dat vraagt vertrouwen en overgave aan Hem. Ah, denk je misschien, ik ga gewoon veel goeds doen. Ik ga veel geld aan goede doelen geven. Misschien kan ik God toch mild stemmen. Maar zo werkt het niet. Je kunt je eigen schuld niet compenseren voor God. En het goede nieuws is, dat hoeft ook niet. Want Hij neemt de obstakels voor ons weg. Daarvan hoorden we al in Psalm 103. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. En er staat ook, zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
Dat is onze God. En kijk ook eens naar het kruis. In 1 Petrus staat over Jezus: Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Prachtig toch? Wat is onze God dan toch onvoorstelbaar groot? En dat gigabedrag dat die slaaf wordt kwijtgescholden, dat staat daar symbool voor. Ja, en omdat God ons vergeeft, moeten wij ook anderen vergeven. Dat is het tweede deel van het tweeluik. Diezelfde slaaf die 60 miljoen denarii is kwijtgescholden, is niet bereid om slechts 100 denarii kwijt te schelden aan een collega-slaaf. Hij wil het direct en hij wil het nu en hij wil het volledig terug hebben. Geduld en genade kent hij niet. Kun je je voorstellen dat de koning woedend wordt? Hoe zou jij gereageerd hebben als jij in de schoenen van de koning stond? De woede van de koning benadrukt hoe belangrijk God het vindt dat wij elkaar vergeven. Gods genade is de basis voor het verbond tussen God en ons. Hij geeft genade, maar het vraagt ook iets van ons. Het vraagt van ons een levenshouding die past bij dat koninkrijk van God, waar God nu al zo hard mee aan het werk is. Ja, en dat betekent, de vergevene moet ook zelf vergeven. Ja, waarom zegt Jezus nou dat dat zo belangrijk is? Nou, ik kan zo drie redenen bedenken. Ten eerste, God houdt van zijn kinderen en hij wil niet dat er ook maar één van hen pijn wordt gedaan. Als iemand pijn wordt gedaan, dan doet hem dat ook pijn. En ten tweede, hij wil harmonie in zijn gezin. Geen heibel. En ten derde, God die kent onze pijn, die kent ons verdriet. Hij weet wat het betekent als relaties kapot gaan. Hij kan het zich voorstellen. En ten vierde, wij zijn de kerk van Christus. Wij zijn zijn lichaam, zijn vertegenwoordigers op aarde. Maar een lichaam dat intern ruziet, is een slecht voorbeeld. Kortom, God wil dat wij het goed hebben met elkaar. En daarom zegt Jezus, vergeef elkaar 70 maal 7 keer. Vergeef elkaar oprecht en ruimhartig. Vergeef van harte. Wie jou ook iets heeft misdaan, wat jou ook is misdaan. En dat is ongelooflijk lastig. Laten we daar vooral heel eerlijk over zijn. Want we moeten de dader de hand reiken. Vergeven, dat betekent je verwondingen onder ogen zien. Dat betekent ook vaststellen dat iemand schuldig is. En misschien is die iemand wel iemand waarvan je heel veel hebt gehouden. We moeten over ons ego, over onszelf heen stappen. En afzien van vergelding. Boosheid en verdriet moeten plaatsmaken voor mildheid. En dan nog zeggen, ik vergeef je. Dat is best een hele opgave. Kun jij dat? Kun je dat volbrengen? Het helpt natuurlijk als de ander spijt betuigt. Maar dat is geen voorwaarde. Soms is het nodig, soms wil je iemand vergeven die niet meer onder ons is. Dat is misschien wel de enige manier om het verleden los te laten en de weg van genezing op te kunnen gaan.
Vergeving is lastig, maar het is ook enorm bevrijdend. Eindelijk wordt die steen op je maag weggenomen. Wat een opluchting. Wat een opluchting als er weer contact komt. Als de relatie weer ruimte krijgt. Opluchting voor dader en slachtoffer. Misschien wordt de relatie niet meer zoals die ooit geweest is. Omdat de schade blijft en onvoorstelbaar groot is. Onherstelbaar ook is. Maar je kunt wel weer op een bepaalde manier gewoon met elkaar door één deur. Vergeving maakt de weg vrij naar herstel. Vergeving bevrijdt. Maar zeg ik erbij, het lost de schuld bij de ander en de wonden bij jou niet per se op. Maar je ziet wel af van vergeving. En je kiest voor de relatie, je kiest ervoor om de relatie niet te laten belasten door wat er is voorgevallen. Je denkt bij vergeving vaak aan dat is één moment. Nou ja, zo zou je het kunnen zien, maar vaak is het eigenlijk meer een proces. Waarbij de pijn langzaam slijt en er ruimte voor vergeving ontstaat. Er ontstaat ruimte om je uit te spreken. Stapje voor stapje kom je dichter bij elkaar. Maar dat vraagt wel tijd en geduld. Maar soms is de schade te groot. Soms is de wond te diep. En kom je niet tot vergeving. Ook dat is de realiteit. Maar sluit het alsjeblieft niet uit. Want het is niet ondenkbaar dat er na lange tijd en heel veel gebed alsnog ruimte voor vergeving komt. De tekst is misschien dwingend, maar toch wil ik je vragen, dwing nooit iemand te vergeven. Dat is wel eens gebeurd aan de hand van deze tekst en ik denk meer dan eens. Vaak om het onrecht te bedekken. En dan hoor je, moet vergeven, praat er maar niet meer over, dat is het beste voor iedereen. Nou, dat denk ik niet. Dat is absoluut niet de insteek van deze tekst. Vergeving moet altijd uit het hart van het slachtoffer zelf komen en nooit geforceerd door omstanders. Nu vraag je je misschien af, betekent dit nu dat we altijd alles maar goed moeten vinden van elkaar? Het antwoord is nee. Ook in Matteüs 18 staat dat als iemand tegen jou zondigt, je die persoon daarop moet aanspreken. Dan geef je die ander kans om berouw te tonen en misschien nog iets te herstellen. Om zijn leven te beteren. Onrecht moet wel bestreden worden. En als die persoon blijft volharden in het verkeerde dat hij deed, dat blijft doen, ik denk dat je dan niet kunt vergeven. Kortom, als volgelingen van Jezus Christus zijn wij geroepen om elkaar te vergeven zoals God ons vergeven heeft. Vergeving vraagt zachtheid. En dat lijkt wel een wereldvreemde levenshouding. Maar ik wil mij daar niet bij neerleggen. Snak jij ook, net als ik, enorm naar een tegenbeweging in onze maatschappij die snoeihard is naar elkaar? Ik wel. Laten we dan samen Jezus' woorden serieus nemen, hoe moeilijk dat ook is. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

In verband met een bericht van overlijden wil ik u vragen indien mogelijk te gaan staan. Wijkgemeente Zuidwest maakt bekend dat op 6 september jongstleden is overleden Gerrit van Antwerpen. Gerrit is 94 jaar oud geworden en sinds januari van dit jaar was hij weduwnaar van Gini van Antwerpen Jonker. Ze woonden in woonzorgcentrum Het Boveneind. Aanvullende informatie staat in de PGV-app en is beschikbaar in de hal en bij het kerkelijk bureau. We zijn een moment stil om Gerrit van Antwerpen te gedenken. Dan zingen we lied 860. Erik zal dat eenmaal voorspelen.

Er zijn helaas veel zieken in onze gemeente op dit moment. Ik heb ook veel namen doorgekregen voor de voorbeden. Fijn om zo met elkaar in ieder geval te kunnen meeleven. Ik noem even de namen met een korte toelichting. Als eerste Joke en Nick Verwij. Joke verblijft al geruime tijd in revalidatiecentrum Elias in Bennekom. Maar afgelopen week is zij ernstig verzwakt opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. We bidden ook voor Jolande de Meer. Jolande heeft afgelopen week een ongeluk gehad met haar scootmobiel. Ze heeft een lichte hersenschudding en enkele andere verwondingen opgelopen. Zij moet een tijdje rust houden. Karin de Groot, zij zou eigenlijk onze lector ook zijn vanmorgen, maar Karin is ook opgenomen in het ziekenhuis. En zij moet in ieder geval dit weekend nog blijven. Er is ook voorbeden gevraagd voor Job en Daatje van Brenen. Job moet deze week worden geopereerd. En tot slot is er voorbeden gevraagd voor Wiebe en Mirielle Dijkman. Wiebe die moet morgen geopereerd worden vanwege zijn pols. En we vragen ook sterkte voor Mirielle vanwege haar eigen gezondheid. Laten we met elkaar danken en bidden. God van liefde en genade, wij danken u dat u niet eeuwig met ons twist. Dat u onze zonden, onze fouten vergeeft. Dat onze schuld dankzij uw zoon is uitgewist. Dank u wel dat u niet wilt dat er ook maar iets verkeerds tussen ons en u instaat. O God, wat een liefde, wat een genade, ongekend groot. En daar danken wij u vanuit het diepst van ons hart voor. Heer, we moeten toegeven, het is ontzettend lastig om anderen te vergeven. Soms is de schade te groot. Maar soms, in andere gevallen, zit ook ons eigen ego in de weg. En daarom bidden we. O Heer, help ons om elkaar te vergeven, hoe moeilijk dat ook is. Leer het ons om vergeving te schenken, maar ook om vergeving te ontvangen. Heer, laat ons ervaren dat vergeving bevrijdt en ruimte geeft. Dat het de weg naar genezing is. Heer, wij bidden u, richt heel ons leven op Jezus Christus door uw geest. En leer het ons om te doen zoals Hij deed. Leer het ons om te zijn zoals Hij is. Wij bidden voor mensen die de moed niet kunnen vinden om te vergeven. Heer, maak ruimte in hun hart. Bevrijd hen van belemmeringen als dat mogelijk is. Wij bidden voor mensen die lijden onder onrecht. Die lijden door het schadelijke handelen van anderen. O Heer, laat het recht overwinnen. We bidden voor politici, journalisten, wetenschappers en vele anderen die bedreigd worden, beschimpt, omdat zij de moed hebben om zich te uiten in de media. Onverdraaglijk de pijn die hen zo wordt aangedaan. O Heer, ontferm u over hen. Maak ons milder, vergevingsgezinder naar elkaar. We bidden ook voor mensen in oorlogsgebieden. Mensen die lijden door hongersnoden. Door conflicten. Heer, bescherm hen. Wees hen nabij. Heer, geef hen hoop en breng een verandering in hun situatie. We bidden ook voor mensen die op de vlucht zijn. Voor mensen die hier een veilig heen komen zoeken. U kent hun omstandigheden. Hun strijd, hun verdriet. Zie naar hen om, Heer. Wij bidden ook voor mensen die leven met verbroken of beschadigde relaties. Relatie met hun partner, met hun kinderen of kleinkinderen, met vrienden of wie dan ook. Het is kapot, het is beschadigd. O Heer, wees hen nabij. Hoor
de stemmen van hen die verlangen naar heling. We bidden ook voor mensen die eenzaam zijn. Houd hen vast in uw liefde. Vanmorgen bidden we in het bijzonder voor de familie en overige nabestaanden van Gerrit van Antwerpen. Troost hen in deze tijd van gemis. En wij danken u voor allen die Gerrit en zijn vrouw de afgelopen tijd aandacht en zorg hebben gegeven. Heer, we hoorden het net al, er zijn veel mensen in onze gemeente die ziek zijn. Of mensen die moeten leven met een beperking. Heer, wees als een warme deken om hen heen. En dat bidden we ook voor hun mantelzorgers, voor andere naasten. In het bijzonder noemen we vanmorgen Joke en Nick Verwij. Weer moest Joke naar het ziekenhuis. God, wij dragen Joke, Nick en hun gezin aan u op. We bidden voor Jolande de Meer. Door een ongeluk staat haar leven even stil. God, wees haar nabij. Geef haar nieuwe kracht en hoop. We bidden voor Karin de Groot. Wees ook haar nabij, nu zij opnieuw voor behandeling is opgenomen in het ziekenhuis. En voor uw aangezicht noemen we ook Job van Brenen. Deze week wordt hij geopereerd en Heer, wees hem daarin nabij. Zijn gezondheid is broos. Zegen het werk van de medici. En geef Job en Daatje kracht en vertrouwen. En we noemen ook de naam van Wiebe Dijkman en Mirielle Dijkman. Heer, wilt u ook Wiebe nabij zijn, nu ook hij naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Geef hem kracht, wees hem nabij. En u weet ook wat Mirielle allemaal moet doorstaan, de zorgen om haar eigen gezondheid. Heer, maak het draaglijk. Houd hen allebei vast. Heer, en zo zijn er veel meer namen te noemen. U kent hen. We zijn een moment stil om aan u voor te leggen wat niemand anders voor ons kan verwoorden.

Terwijl wij wachten op de kinderen die terugkomen van de kindernevendienst, worden de collectedoelen getoond. De eerste collecte is voor de diaconie, in het bijzonder voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie. En Oekraïne wordt daarbij in het bijzonder vermeld. En de tweede collecte is voor onze eigen gemeente, protestantse gemeente Veenendaal. Beide collectes zijn van harte bij u aanbevolen.

Ga dan in vrede, om zoals we net zongen, het zaad te zijn van Gods Rijk. Beetje gedragen door de zegen van God, om zelf ook voor anderen tot zegen te kunnen zijn. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.

Welkom terug bij het gewijde muziekprogramma van Stilog Radio voor Vallei 1. Gert van der Heuvel en Rina Weren hopen dat u gesterkt bent door de woorden van dominee Rock van de Wetering. Dat we moeten vergeven en vergeten. En dan moet ik altijd denken aan Corrie ten Boom, die toen ze in Duitsland moest spreken, dat ze die gevangen bewaren, die beul van Ravensberg gezien heeft. En dat ze die moest vergeven van God. Dat was voor haar heel erg moeilijk. Maar voor ons is zoiets ook heel erg moeilijk. En daardoor mogen we gaan bidden en vragen of hij ons daarmee wil helpen. Mocht u de dienst nog eens willen beluisteren of door willen geven, dan kunt u naar www.stilog.nl. Daar kunt u hem terugluisteren of doorgeven. We gaan verder met het programma. Tot 12 uur zijn we bij u. Op de achtergrond hoort u al een poosje het versje van Komt laat ons voortgaan kinderen, want de avond is nabij. Het stilstaan kan dicht hinderen in deze woestenij. Ja, met al die ellende in de wereld is het goed om op hem te blijven zien. Geniet nog even van deze instrumentale versie, waarna het christelijk gemengde zangvereniging Emmanuel uit Rhenen dit mooie lied voor u zal zingen.

Ik zei het net al. Laten we onze ogen gericht houden op hem die ons lief heeft. Daar heb ik de volgende liederen voor bij uitgekozen. De eerste is, want hij is onze leidsman in deze tijd. En we mogen vragen of hij ons wil leiden. Laat de ruwe stormen dan maar komen. We zijn veilig in Jezus' armen. Luister maar.

fijn om te weten dat wij bij hem mogen schuilen en dat wij dus bij hem mogen rusten. Daar gaan de volgende liederen over. De eerste is Volle Verzekering, Jezus is mijn, gevolgd door het mooie lied, een teken dat hij heel veel van ons houdt, en gevolgd door Liefde God die elk beminde, en als laatste van dit blokje, Gods voetstap, daar zie je Gods grote liefde in.

Gods liefde, die zie je ook in de armen van de heiland waarin we mogen schuilen. Hierbij heb ik een gedicht bijgevonden en gezocht en er gaan onder al bijgezocht, ondanks dat we zoveel vragen hebben. In zijn vaderhanden, er zijn nog zoveel vragen, er is zoveel verdriet, we weten er geen raad mee, want antwoord komt er niet. Er blijft altijd maar oorlog en honger en ziekte en pijn. Op al die waaroms moet er toch wel een antwoord zijn. Maar het is niet enkel lijden hier in ons aards bestaan. Veel moois is er waarvoor en door men blijmoedig voort kan gaan. Er is wel naaste liefde en veel wordt nog gedaan om mensen in hun lijden en zorgen bij te staan. Richt altijd maar uw ogen naar boven naar uw God, want in zijn vaderhanden ligt veilig ieders lot. Zo is het wel belangrijk dat we leven als een trolleybus. Misschien vindt u het een beetje gek, want als je een trolleybus hebt, dan zit je van boven vast aan God en beneden zit je ook aan de wereld. En dan kan je zien wat er in de wereld gebeurt. En zeker weet ik ook dat God trouw is. God is getrouw, zijn plannen falen niet.

Er was een mooi lied van Wij danken u, o Heere God. En dat werd gezongen door gezamenlijke koren van onder leiding van Willem Hendrik Boog. We hebben nog een paar mooie psalmen voor u uitgekozen. Allereerst psalm 84, die vinden we zelf ook heel mooi. Van een kantate die gezongen wordt door het Urkervisserskoor Crescendo. En psalm 135, gezongen door het Hollandkoor.

bijna 12 uur, tijd om afscheid te nemen en u te bedanken voor het luisteren. Wij, Gert van der Heuvel en Rina Weren, hopen dat u onze plaatkeuze mooi vond. We hebben nog een paar mededelingen. Ten eerste om 5 uur vanmiddag in het programma Middagzon kunt u luisteren naar een kerkdienst die komt vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Lichtbron, eind Veenendaal. Hierin gaat voor Gerard Zielhuis uit Wageningen. Volgende week in dit programma gaan ze naar de hervormde gemeente De Koepelkerk in Renswoude. Hierin zal voorgaan dominee J. Bogart. Nog een hele goede zondag toch gewenst. En wat ons betreft tot de volgende keer. Dag!

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Welkom bij Link. Met de Magic Franks gingen we terug naar het jaar 1992 met het Nederlandse house en dance duo Ray Seingaard en Anita Dot, ofwel Too Unlimited. Tussen 1991 en 1995 belandde de eerste

0: naar Nederlandstalige liedjes.
1: En dankjewel Ruben. Dan kan ik vandaag doorgaan met dezelfde link. Ik kies dan dus buitenlandse liedjes met het thema vriend. Sascha Schmitz nu. Een Duitse zanger die zingt over Freunde fürs Leben. Je bent gevaarlijk, genadeloos, eerlijk.

Is dat zo? Dat alle vriendschappen uiteindelijk tot een einde komen? You Were My Friend hoorde je, een nummer van de Amerikaanse zangeres Chai Coltrane. Het nummer werd uitgebracht op haar debuutalbum Chai Coltrane uit 1972. En in 1973, op 2 juni, kwam ze met dit nummer binnen in de top 40. Hoewel de single in meerdere landen werd uitgebracht, waaronder Amerika, Frankrijk en Duitsland, sloeg het nummer eigenlijk alleen in Nederland echt aan. Dat kwam waarschijnlijk dankzij een indrukwekkend optreden in Top Pop. You Were My Friend haalde als hoogste de 11e plaats in de Nederlandse top 40. En Nederland had een half jaar eerder kennis gemaakt met Coltrane, toen zij zeer succesvol werd met het nummer Go Likey Lila. Het verhaal van You Were My Friend, dat is rauw en herkenbaar. Ze bezingt iemand met wie zij lange tijd vrienden is geweest, maar die tegen haar gelogen heeft. En hierdoor is de vriendschap nu toch echt voorbij. John Allen nu, die zingt als de vriend die zegt: laat me nu niet naar je toe komen, precies zoals ik al eerder heb gedaan. Sleep me niet over oude grond en roep mij naar jouw deur. Want hoewel het moeilijk is om het te zeggen, het zal niet moeilijk zijn om te zien dat we nooit vrienden zijn geweest en nooit vrienden zullen zijn.

Waiting on a Friend van de Rolling Stones gaat over de blijvende waarde van vriendschap. Vooral in het licht van de ups en downs van het leven. Het contrasteert de vluchtige aard van romantiek met de betrouwbare troost van het platonisch gezelschap. In de tekst geschreven door Mick Jagger benadrukt hij dat ware vriendschap een gevoel van veiligheid, troost en steun biedt dat romantische relaties lang niet altijd bieden.

Blowing in the Wind nu. Een nummer geschreven door Bob Dylan, voor het eerst uitgebracht in 1963. Het is een krachtig protestlied dat thema's als vrede, oorlog, vrijheid en sociale onrechtvaardigheid onderzoekt. De tekst van het lied stelt een reeks retorische vragen over de zinloosheid van oorlog en onderdrukking. Met het terugkerende refrein: het antwoord, mijn vriend, waait weg in de wind. Een boodschap, denk ik, actueler dan ooit. Het nummer is door talloze artiesten gecoverd en blijft een populair en relevant protestlied. Ook Dolly Parton. Hier is Dolly.

0: Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Je luistert dus naar Link. En het thema deze week is vrienden, maar dan de Engelse versie van vrienden. Want vorige week in dit programma bij Link, bij mijn collega Ruben, hoorde je Nederlandse vrienden langskomen. Wij staan vandaag helemaal stil bij buitenlandse vrienden. Zo hoorde je net al de Engelse versie, we hebben al een Franse versie gehad en nu komt de Italiaanse versie van Vrienden. En dan gaan we terug naar 1995. Toen kwam de Disney Pixar animatiefilm Toy Story uit. De soundtrack werd geschreven door Randy Newman, die vanaf toen steeds meer filmmuziek is gaan componeren. You've Got a Friend in Me is een bekend liedje uit die film. De Nederlandse versie Je bent een vriend van mij werd gezongen door de Belgische Arno Hintjes. En Italië mocht Ricard Cocciante het voor zijn rekening nemen. En dan heet het Un amico in mi.

Kenda, muziek van Randy Newman. Hoe belangrijk is het vrienden te hebben? Hier zijn de New Seekers met een medley die mooi aansluit op de kofferbak die ik daarna voor je openmaak.

0: De Kofferbak.
1: With a little help from my friends. Je hoorde net al een klein stukje bij de New Seekers. Is een lied van de Britse popgroep The Beatles. Het nummer werd in 1976 uitgebracht op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En werd geschreven door het schrijversduo Lennon-McCartney voor Beatles-drummer Ringo Starr. Het nummer werd in 1968 gecoverd door Joe Cocker, die met het nummer een wereldwijde hit had. Het idee voor With a Little Help from My Friends was afkomstig van Paul McCartney. De liedtekst van het nummer heeft de vorm van een gesprek tussen Ringo Starr en de overige drie Beatles, waarbij zij telkens een vraag stellen en Starr dan het antwoord geeft. Zo zingen de drie Beatles de door John Lennon geschreven regel What do you see when you turn out the light? Waarop Starr antwoordt met I can't tell you, but I know it's mine. Op verzoek van Ringo Starr werden de openingsregels van het nummer, die eerst luiden What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and throw tomatoes at me? Veranderd in What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Zo kennen we het ook. Starr was bang dat hij anders bij elk concert bekogeld zou worden met tomaten. Iets dergelijks was namelijk ook gebeurd toen George Harrison zich tijdens een interview had laten ontvallen dat hij de Beatles en hij van Jelly Beans hielden. Op 29 maart 1967 begonnen de Beatles in de Abbey Road Studios in Londen aan de opname van With a Little Help from My Friends. Het nummer werd op 1 juni 1967 in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht. Wat mij betreft is de coverversie van Joe Cocker veel ingeleefder dan het origineel. Ook de versie van Tina Turner schurkt daar een beetje tegenaan. En de versie van de toen net ontdekte zangeres Barbara Streisand, ja, die is ook zeer de moeite waard. Je hoort ze allemaal vandaag.
0: De Kofferbak.

Vanuit de kofferbak gaan we terug naar de roemruchte tijd van de zeezenders in de 70-jarigen van de vorige eeuw. De Engelse groep Fields nu met A Friend of Mine. Radio Noordzee Internationaal. Ferry Maat in 1971 gebruikte die dit als filler om een programma over zich te geven. En bij Radio Veronica hoorde je dit nummer iedere week als Ad Bouwman zijn Ad Bouwman top 10 liet horen in de ABTT. We gaan terug naar het jaar 1971 met de Engelse groep Fields.

ja, vrienden zijn natuurlijk heel belangrijk. En daar gaat het om. Wat kun je allemaal wel niet zeggen over vrienden? Vrienden! Geef mij maar een goed boek. Dan maak me maar heel vlug dement. Dan heb ik aan één boek genoeg! En zo is het toch zeker hier? Ze vreten je vreten, ze suipen je suipen, ze lenen je geld, ze lenen je auto, ze lenen je lingerie. Althans bij mij. Zij belt mij vannacht om 3 uur op, omdat ze een relatieprobleem heeft. Lult dan door tot een uurtje of 6. Dus gaat maar door. Op een gegeven moment hoor ik geronken, is in slaap gevallen. Helemaal gelukkig. En ik zit tot de volgende ochtend 12 uur met zo'n kop van haar problemen. Net op het moment dat ik in slaap gevallen ben, belt zij op. Ik lig helemaal nog na te hijgen, na te zweten, omdat ik wakker schrik van dat telefoontje. Zegt ze, meid, hartstikke bedankt hoor. Ja, het was zo'n fijn gesprek. Ik had het echt niet gered zonder jou en het kan alleen maar bij jou. Alleen maar bij mij. Vriendinnen. Uiteindelijk gaan ze er allemaal vandoor met je vriend. Althans, bij mij. En dan komen ze wel na een paar maanden janken terug dat die vriend zo vreselijk was tegengevallen. Ja, dat had ik vergeten erbij te vertellen. En dan krijg je altijd wel die domme zinnen naar je hoofd, weet je wel? Dat ze er zo vreselijke spijt van hebben. Zo, sorry, ik heb er gewoon zo'n spijt van. En dan krijg je altijd de vraag. Karin, wat er ook gebeurd is, joh. We kunnen toch gewoon vrienden blijven?

0: is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
1: Een paar spreekwoorden en gezegden met vriend erin. Want dat is het thema vandaag hier in Link, dat zal je niet ontgaan zijn. Beter een goede buur dan een verre vriend. Daarmee bedoelen we dat je meer hebt aan iemand in je buurt dan een vriend die heel ver weg woont. En een uur onderweg is als je hulp nodig hebt. In Noord, in nood, leert men zijn vrienden kennen. Als je in de problemen zit, wordt duidelijk welke vrienden daadwerkelijk iets voor je willen betekenen. En een vriend is pas een echte vriend als hij alles van je weet en toch je vriend wil blijven. Ik denk dat dat een hele mooie definitie is van vriendschap. We gaan verder naar het volgende liedje. Mijn vrienden en ik, al mijn broers en zussen naar keuze. We dansen samen in dezelfde stap. We bewegen ons rond in een kleurrijke rups. Armen ondersteboven, de psychedelische regenboog beweegt, zingt Clara Luciani, de Franse zangeres en songwriter. Op haar album Cœur Encore uit 2022, die beloond werd met de victoire voor het beste album van het jaar. Nee.

Ik ben altijd al een fan geweest van de Nederlandse progressieve rockband Kajak. De band werd in 1972 opgericht door Ton Scherpenzeel en Pim Koopman en staat bekend om hun invloeden van bands als Genesis en Yes en ook hun complexe symfonische composities. De band kende verschillende successen, waaronder hits als Mammoth, waarin een draaiorgel werd verwerkt, en Ruthless Queen. Het nummer Ballad for a Lost Friend is nooit eerder op een album uitgebracht, maar kwam terecht op het verzamelalbum Kajak, The Golden Years of Dutch Music in 2015.

0: is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: En het thema vandaag was, want we zijn bij de laatste minuten aangebroken van dit programma, Friends. En dan de talige Friends. Dus allerlei vrienden uit diverse landen die er langskomen. En we gaan nu naar Anita Meijer met haar vrienden. Die bracht in 2010 That's What Friends Are uit. Het bekende nummer, maar nu in de versie van haar. En dit album bevatte duetten met verschillende bekende Nederlandse artiesten. Het concept draaide om vriendschap en muzikale samenwerking.

Met deze tune uit de original motion picture soundtrack van Aladdin. Muziek van Alan Menken. Echt geweldige muziek, mooie liedjes ook. Sluiten we bijna af met deze uitzending van Link. Ik heb nog een paar citaten opgezocht. Heeft men een goed boek uitgelezen, dan is het alsof men van een goede vriend afscheid neemt, zei Voltaire. En een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt, zei Augustinus. En verslaving is een vriendschap zonder vriend, zei Connie Palme. En het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent. Een echte vriend verheugt zich in je voorspoed, zei Godfried Bomans. En daarmee zijn we bijna aangekomen bij het nieuws van 11 uur. Maar eerst nog even de laatste plaat. En de laatste plaat is één die mij ook heel erg dierbaar is. En dan gaan we naar een plaat van

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Ruben Landman.
1: Goedemorgen luisteraar, welkom bij Mijn Dozijn op zaterdag 12 september 2026. Techniek is in handen van Henk Gieling, mijn naam is Ruben Landman en de gast, daar gaat het om, dat is deze week Adrie Jansen. Die werd geboren in 1962 in Elst, Gelderland, in een gezin samen met een zus en een broer. Hij heeft zo'n 30 jaar in Elst gewoond en na de LBO is hij gaan werken op allerlei plaatsen. Maar uiteindelijk is hij op zijn 27e bij de Hartenberg in Wekerom terechtgekomen en dat was na het ongeluk van zijn broer. Daar heeft hij bij de Hartenberg een opleiding tot zetverpleegkundige gedaan en is er ook blijven werken. Altijd blijven werken. En nu is hij op het huidige Seroloog in de locatie Wageningen. Daar begeleidt hij 15 cliënten in appartementen. En dat zijn zogenaamde LVB-cliënten, licht verstandelijk beperkte. En als je denkt aan Seroloog in de Hartenberg, denk je ook van, is er niet altijd op zaterdag in september iets aan de hand? Jazeker, dat is de truckersdag, het hoogtepunt van het jaar voor alle cliënten. En vandaag in dit programma en misschien het programma hierna zullen we waarschijnlijk op de achtergrond het getoeter wel weer horen van alle trucks die hier dwars door Ede over de Molenstraat rijden. Daar heeft dus onze gast van vandaag zijdelings het een en het ander mee te maken. Maar ook hij ziet het als een hoogtepunt van het jaar. Toch is hij vandaag hier. Samen trouwens met zijn partner Jacqueline, die hij al kent van zijn werk. Al heel lang dus ook. Zij zit tegenwoordig op locatie in Veenendaal, hij in Wageningen voornamelijk. Ze zijn getrouwd in 1996, hebben twee kinderen, een dochter en een zoon. De jongste woont nog thuis in Ede. En hij woont zelf ook al 4 decennia hier in de gemeente Ede. Zijn hobby's zijn muziek en fotografie. Wat muziek betreft gitaar en een beetje mondharmonica. En hij is nu toch ook in Ederveen bezig met slagwerk. Altijd autodidact geweest op muzikaal niveau. Hij zegt dat hij niet onverdienstelijk fotografeert. Hij heeft een eigen bandje, het Kraakt, en daar treedt hij wel ook mee op. En zijn lijst, want daar gaat het vandaag om, zijn 12 nummers. Die bevatten heel veel nummers waar hij ooit het wauwgevoel bij had. Nou, we gaan kijken of we dat wauwgevoel bij de luisteraar kunnen overbrengen. We beginnen met een nummer uit 1985 van de Pogues. The Gentleman Soldier, de lijst van Adrie Jansen.

0: Zo, Adrie, een lekkere binnenkomer.
1: Dat dacht ik.
0: Een vrolijk begin.
1: Van ja, dan gaan we de dag goed beginnen.
0: Ja, precies. Wat voor beelden roept dit nummer van de Pogues bij jou op?
1: Ja, ik stond vroeger, werkte ik op een kwekerij en daar stond ik plantjes in te poten. En toen kwam dit op de radio.
0: Ja.
1: Vroeger had je Hilversum 3, KRO zende alternatieve muziek uit, Dinsdags te varen.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je richting platenwinkel in Arnhem en dan ga je eens even opzoeken van wat is dit?
0: Ja.
1: En dat heeft me ook een beetje bij mij interesse gebracht voor de folkmuziek.
0: Ja?
1: Folkmuziek vond ik vroeger wel leuk, maar het ligt ook saai. Mm-hmm. Een beetje rustig was dat altijd.
0: Maar het is hele springerige muziek. Krijg je daar dan ook echt energie van dat je niet meer stil kunt blijven zitten?
1: De tikken van de voet gaat heel snel, ja. En dan volgt de rest daarna heel vlot.
0: En destijds sneller plantjes in poten?
1: Nou,
0: dan niet meer in de rechte lijn?
1: Als ik dat mijn baas had verteld, had hij misschien wel... de platen gekocht en daar gedraaid om iedereen
0: te motiveren.
1: Nee, maar het geeft natuurlijk wel een heel vrolijk gevoel en veel energie. En dat zit er ook in.
0: Ja.
1: En dat sprak mij wel aan.
0: Energie heb je denk ik ook wel heel veel nodig bij het werk dat je doet. We hadden het al even over Hardenberg, Cerelo. Dat lijkt me heel intens om te werken met lichtverstandelijk gehandicapten.
1: Nou, het kan intens zijn. Het kan ook heel gezellig zijn. Het kan ook gewoon heel leuk zijn. Mm-hmm. En je staat wel aan.
0: Ja.
1: De hele dag. En soms dan zie je ze niet, dan zijn ze naar hun werk of zitten ze op hun eigen appartement. Maar ja, dat zijn momenten dat ze bij je komen. Dan heb je contactmomenten en dan komen ze met probleempjes of dingetjes. En dat, ja, dan moet je met ze uitspreken.
0: Ja,
1: ja, en dan kan het wel eens. Maar ik ben nu op een woning beland waar de energie minder gevroten wordt, zeg maar. Mm-hmm. Als op woningen op de Hartenberg. Daar wordt wel harder gewerkt.
0: Ja.
1: En dat is lichamelijk, zeg maar.
0: Ja.
1: En wij zijn meer in het hoofd vaak aanwezig.
0: Ja, ja. Speelt muziek een rol ook in jouw werk bij je cliënten? Helpt dat in het werk?
1: Ja, ik heb vaak, we hebben zo'n speakertje staan. Dan doe ik met mm-hmm. Ik wel eens lekker muziek aan en dan komt wel eens een cliënt binnen.
0: Ja.
1: En dan heb ik bijvoorbeeld de Beatles aan. En dan komt zo'n cliënt, wat ouder. Hey, heb je de Beatles aan? Weet je? Dan ga je er eens een gesprekje over voeren. Dus het kan wel meewerken. Ja, dat is wel heel leuk. Ja,
0: dat is toch ook wel de herkenning van muziek of muziekstijl.
1: Ja, nou weet je. Bij ons is er ook eentje. Die gaat dan zondags naar de kerk. En dan vertelt hij dat ze een opwekkingje hebben gespeeld. Of iets dergelijks. Ja. Oh, dat ken ik wel, weet je. Nou, dat is wel heel leuk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja, ja.
1: En ik denk dat muziek is wel een heel groot ding. Voor heel veel cliënten. Wat wel heel belangrijk is.
0: Ja.
1: Wat ze leuk vinden. Om de Frans Bauer en dat dingen allemaal. Dat speelt daar een hele grote rol. En ook natuurlijk ook jongeren die ook al andere muziek luisteren.
0: Dat sluit dan waarschijnlijk wat minder goed aan bij de muziek die jij nu op jouw wow-lijst hebt staan. Zoals de Smiths, waar we nu naar gaan luisteren.
1: Ja, de Frans Bauer zou ik niet snel aanzetten. Maar hij is wel een hele aardige man.
0: Je hebt hem wel eens ontmoet dan?
1: Ja.
0: Okay, ja. Some girls are bigger than others.
1: Yes.
0: Ja, is een ervaring ook geweest?
1: Nee, maar het is een heel grappig liedje. Want het is een beetje wat er staat op de... LP, The Queen is Dead. En toen begon het gedonder tussen Johnny Marr en Morrissey een beetje. En dit is een beetje een liedje wat gaat over de wat naïeve obsessie van mannen naar vrouwen. Dat ze alleen maar praten over, god, die ziet er leuk uit. Die is wat groter, die is wat dit. En Johnny Marr had een heel leuk melodietje voor hemzelf geschreven. En hij was een beetje boos op Morrissey omdat hij met zo'n simpele tekst aankwam. Maar hij zegt wel heel veel.
0: Oké. Nou, we gaan luisteren wat hij te vertellen heeft. The Smiths, Some Girls Are Bigger Than Others uit 1986.

0: Ja, een hele andere koek uit 1977. Anarchy in the UK van de Sex Pistols. Punk in optima forma.
1: Klopt.
0: Was jij zelf een punker in die tijd?
1: Nee, helemaal niet. Oh. Want ik was 15 en ik hoorde dat. En dat werd ik daarna snel, nou niet zo'n extreme, maar toch wel. Want ik had de radio aan en ik denk, wat is dit, jongens? Ik was logisch 15, in de jaren 70 waren ze een beetje voorbij. En dat werd een beetje na 1970 een beetje suffe periode met muziek.
0: Ja.
1: Een beetje disco en al dat soort dingen. En toen in één keer kwam uit Engeland de punkgolf.
0: Ja, precies.
1: Wat in opstand kwam tegen alles.
0: De rauwe randen van het Verenigd Koninkrijk. Precies. Werd in de muziek vertaald.
1: Ja, ja. En dat was opstand, anarchie. We gingen het zelf wel bepalen. En,
0: ja, dus deze muziekkeuze werd thuis met open armen ontvangen, denk ik.
1: Exact.
0: Dan misschien beter dan de Rolling Stones, waar we nu gaan. Maar jij weet, hebben ook nog een citaat van de Stones over muziek als van de Sex Pistols?
1: Ja, Mick Jagger heeft ooit gezegd, punkers zijn stumpers. En dat heeft natuurlijk mee te maken met musicaliteit.
0: Ja.
1: Want als je de hele LP van de Sex Pistols luistert, als je de G, akkoord C, E, mineur en D kent, dan kun je alle nummers dan aardig meespelen.
0: Het hele repertoire.
1: Ja, dus
0: okay.
1: Het is muzikaal niet zo'n hoogstandje. En dat zijn de Stones natuurlijk wel.
0: En de Stones hebben natuurlijk een heel lang oeuvre. Je hebt een wat vroeger werk in 1967 met het album Flowers, Sitting on a Fence. Waarom dan specifiek dan deze van de Stones?
1: Dat is wat ik straks ook al vertelde voordat we hier naar binnen gingen. Dat een beetje de sfeer.
0: Mm-hmm.
1: Op een hekje zitten, ergens op een bankje zitten en lekker chillen. En een beetje nadenken over het leven. En
0: dan onder andere deze muziek erbij aan.
1: Precies.
0: En dan kom je helemaal in de goede atmosfeer terecht.
1: Absoluut.
0: En dan luisteren we naar de Rolling Stones.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Secondhand News van Fleetwood Mac uit 1977 van het album Rumours. En wat vind jij van dat album Rumours, Adrie?
1: Ik denk dat een van de beste popplaten is geweest die ooit gemaakt is. Het is helemaal compleet. Je zet hem op en je draait hem af.
0: Ja.
1: En volgens mij zijn alle nummers ook op single uitgebracht.
0: Allemaal?
1: Volgens mij wel.
0: Wow.
1: Ik durf dat niet meer met zekerheid te zeggen. En het heeft volgens mij 2 jaar in de LP top 20 gestaan. Nou. Wat ik me van vroeger weten herinneren.
0: En dit is dan een album waar jij dan zelf ook iedere keer weer op terugkeert. Dat je weer teruggaat naar Rumours van eventjes weer resetten,
1: ja,
0: naar de basis.
1: Dat gebeurt wel eens. Dat ik wel eens zit van, ik ga Fleetwood Mac weer eens draaien. En dan is het altijd Rumours.
0: Ja.
1: Ik ken er ook geen enkel ander album van ze. Ja. Ik heb ooit eens naar Tusk geluisterd. Die kwam daarna.
0: Ja.
1: Nou, dat was echt een diepe teleurstelling. Die was natuurlijk heel anders.
0: Ja.
1: Maar ik heb eigenlijk, het is gewoon een heel goed album.
0: Ja.
1: En dat kun je niks over zeggen.
0: En Rumours, dat gaan natuurlijk ook over geruchten enzovoorts. Maar Rumours, dat kan ook rumoer zijn. En misschien dat de luisteraar het al hoort op de achtergrond. Het rumoer van de straat. We hadden het er al over. De truckersdag is
1: Truckersdag,
0: hier allemaal getoeterd. Had je er niet bij moeten zijn vandaag? Waarom heb je dit gepland hier? Is het je ontgaan dat het vandaag de truckersdag was?
1: Dat heeft Henk gedaan.
0: Onze technicus doet ook de planning van dit programma.
1: Die heeft mij gedwongen om vandaag te komen.
0: Ja, maar het is truckersdag. Waar hij je niet toe heeft gedwongen, maar wat je wel zelf hebt aangegeven, is dat jij ook 2 nummers zelf wil spelen.
1: Klopt. Ja.
0: Nou wordt dat straks dus wel een beetje omgeven door het getoeter op de achtergrond, maar dat geeft misschien wel een mooi beeld.
1: Ja.
0: Wij gaan zo eerst luisteren naar jou met jezelf als begeleiding op gitaar. Een nummer van jouw eigen band, Het Kraakt.
1: Ja.
0: Je hebt in de lijst gezet de laatste groet, maar je zei in het voorgesprek, tegenwoordig noem ik het eigenlijk een kleine groet.
1: Ja,
0: leg het eens even uit.
1: Het is eigenlijk over iemand die je mist, die overleden is.
0: Mm-hmm.
1: En overlijden is natuurlijk altijd heel vervelende dingen.
0: Ja.
1: Maar voor mensen die nabestaan is het 2 weken dat je dat verwerkt met elkaar.
0: Ja, en dan is de uitvaart. De
1: uitvaart is geweest en de mensen gaan naar huis. En je moet het allemaal maar weer zelf gaan doen. En zolang je aan die mensen blijft denken, zijn ze er eigenlijk nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor heel veel mensen gaat het leven gewoon door.
0: Ja.
1: Weet je, je hebt wel eens momenten dat je dan ergens zegt, hallo, jongens, die is er niet meer. Jullie zijn allemaal weer zo vrolijk.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk normaal.
0: Ja.
1: Maar het is wel een dingetje, vind ik.
0: Iets om bij stil te staan.
1: Ja.
0: Jij speelt dit normaal met jouw band. Wat is jouw rol dan in die band? Nu zing je zelf.
1: Ik zing zelf en ik speel gitaar. En dit nummer hebben we elke keer bij de live optredens die we gedaan hebben niet gespeeld. Omdat de sfeer heel gezellig was.
0: Ja. Het paste niet zo goed bij het thema.
1: Nou ja, weet je, op een gegeven moment, als je ergens zit te spelen, dan zit je toch te kijken van, joh, hoe is de stemming? En als iedereen met de voet mee zit te tikken, je denkt, hé, je hebt ze. Ja, dan. En daarom wilde ik me eigenlijk hier spelen.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, het podium is voor jou, Adrie Jansen, met de laatste groet, oftewel een kleine groet.
1: Dank je.

er niet meer bent. Het is zo gemeen, zo permanent. En de kinderen zingen buiten en ik hoor de buurman fluiten, alsof de tijd geen tijd meer heeft.

Het is zo raar dat jij er niet meer bent. En dank je wel dat ik jou heb gekend. En de zon zal morgen schijnen, of het zal wel weer gaan waaien. Of er valt weer regen hier op mijn dak. Onherstelbaar is de leegte, ben niet op mijn gemak. In mijn hart zal ik jou bewaren, mijn herinneringen opsparen, jouw naam noemen wanneer dat mag of moet. En hier bijna jou een kleine groet.

meesters in magie. Ook niet het vervelingen, je kreeg er een broer bij. Dus hij brak aan werk of kinderhaald en iets te kort.

0: ging heel mooi akoestisch door van jouw eigen nummer Adrie naar een nummer van het zesde metaal getiteld Broers uit 2012 van het album Ploegsteert. Jij zei vooraf al toen je de lijst inleverde van nou ik doe heel veel met Spotify behalve dan die nummers die ik zelf speel. Ja. Dit nummer staat wel op Spotify, maar je komt even zo vaak nummers tegen die je niet meer online vindt of er nog niet op staan of er nooit op hebben gestaan.
1: Dat klopt.
0: Wat doe je dan?
1: Een cd kopen. Of
0: ja,
1: plaat.
0: Maar hoe heb je kennis gemaakt dan met die muziek dan in de eerste plaats? Dat je weet dat het er überhaupt is?
1: Meestal staat er wel een deel op. Een deel van de muziek bij sommige artiesten. Maar heel vaak heeft het te maken natuurlijk met als twee mensen dat geschreven hebben.
0: Ja.
1: En de ene wil het niet en de ander wel. Ja, dan houdt het op.
0: Dan houdt het op, ja.
1: En dan staan de albums niet compleet op. Of iets dergelijks. Mm-hmm. En dan of YouTube, daar vind je ook vaak nog filmpjes op. Dat ze ergens optreden. Dat je denkt, hey, dat liedje ken ik helemaal niet.
0: Nee.
1: En dan ga je het opzoeken. En denk nee, dat staat er ook niet op.
0: Dus okay. Maar goed, jij bent in contact gekomen met Zesde Metaal. Wat is dit voor band?
1: Zesde Metaal is eigenlijk ook een eenmans project. Ik ben even zijn achternaam kwijt. Maar de man heet Wannes. En hij schrijft fantastisch mooie liedjes. Mm-hmm. Het Vlaams dialect.
0: Ja.
1: Dat is lastig te verstaan. Ik ben in het voorjaar ben ik op een concert geweest in IJsselstein. Waar hij alleen maar een cellist had. En een piano speelde en een gitaar speelde.
0: Ja.
1: En dat zijn mooie gevoelige liedjes. Dit liedje doet mij heel erg denken aan thuis vroeger. Want hij, dat ik ook een kamer moest delen met mijn broer. Want we hadden een huis en dat was niet voldoende slaapkamers. En tot ergernis van hem.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar dat bezinkt hij ook een beetje. Dat hij aan iemand gaat vertellen, er komt een kindje bij. En dus dat wordt waarschijnlijk een broertje. En dan moet je het maar mee gaan doen. En dan gaat die vader voorbereiden.
0: Ja.
1: Zijn broer, joh, daar moet je voor gaan zorgen en zo.
0: Oh, ja.
1: En dat zijn wel mooi, daar hou ik wel van.
0: Oké, okay. Inmiddels heeft Henk voor me opgezocht Wannes Capelle.
1: Wannes Capelle, ja,
0: artiest.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ik heb hem ontmoet, hij heeft nog even een plaat. Ik ben altijd op jacht naar gesigneerde plaat, vind ik leuk.
0: Ja, maar eigenlijk zijn jullie dan collega's, want je had het nummer wat je daarvoor zelf speelde, zelf gecomponeerd en geschreven.
1: Klopt.
0: Dus jullie zijn wat dat betreft gewoon collega's van elkaar. Alleen hij probeert er misschien meer zijn geld mee te verdienen dan jij.
1: Hij is ook beter.
0: Dat mag de luisteraar beoordelen. We hebben het nu na elkaar gehoord, tenslotte. We moeten wel door. We hadden het straks al even over de Stones en de Beatles. Nu zijn de Beatles aan de beurt.
2: Ja.
0: Een beetje uit dezelfde tijd. Ja. Sterker nog, uit hetzelfde jaar. 67. Ja. Strawberry Fields Forever.
2: Ja.
0: Een echte classic.
2: Ja.
0: Groot oeuvre. Maar je komt toch op deze classic uit.
1: Klopt. We hadden vroeger Vrijstadhuis. En mijn opa die had daar aardbeien staan.
0: Ah, kijk.
1: En als klein mannetje dan waren die aardbeien rood. En dan ging die ze plukken. En mijn moeder had dan zo'n wit brood. En dat sneed ze dan. En dat die plakjes waren niet zo dun als wat je nu in de supermarkt koopt. En dan ging de roomboter op met suiker. En dat was voor ons appeltaart. John Lennon bedoelt iets wel anders mee. Maar mijn associatie bij dit nummer is de aardbeienvelden van mijn opa. En
0: ja, wij hebben vaak in dit programma het nummer Het Dorp. Vertolkt door Wim Sonneveld.
1: Ja.
0: Dat is ook dat beeld van vroeger. Dus jij hebt dat beeld dan met je opa en niet met je vader. Maar wel dat nostalgische beeld.
1: Ja. En dat kwam natuurlijk vroeger op de radio met lampjes. Ja. En die aan moest zetten en op moest warmen. En dat stond de hele dag aan. En dat was Radio Veronica, hè, vroeger de zeezender.
0: Ja.
1: En die was je wel eens kwijt als het gestormd had.
0: Speel je dit nummer zelf ook?
1: Nee. Ik heb het wel eens gespeeld, maar het met een bandje vroeger, maar niet heel veel.
0: Nee.
1: Maar Beatles luisteren is gewoon een genot.
0: Maar je speelt zelf sowieso niet zoveel covers dan? Als je zelf speelt.
1: Jawel, we hebben bij ons bandje wel wat covers, maar dat zijn meer in een gedeelte van dat misschien dat mensen het leuk vinden. En we hebben ook heel veel liedjes die we leuk vinden om opnieuw te bewerken.
0: Hmm, oké.
1: Okay. Denk ik de oude saai, dan gaan we er iets leuks van maken.
0: Nou, we gaan naar het saai origineel van de Beatles beluisteren.
1: Nee, niet saai.
0: Strawberry Fields Forever uit 1967 van de Magical Mystery Tour, The Beatles.

0: Strawberry Fields Forever, met heel mooi die gescheiden kanalen, wat ze natuurlijk in het begin van de tijd van de stereo deden. Daar hoorde je de drum ook heel duidelijk.
1: Ja.
0: Is zo'n nummer dan inspiratie geweest om van, weet je wat, ik ga het drummen ook maar eens oppakken?
1: Nee, ik vroeger als jongetje ging ik van de oude Omo wastrommels al drumstelletjes maken. en uit triplex gitaartjes zagen en zagen. En we hadden bij Edeveen hadden ze vorig jaar een nieuw talentenorkest. Dan konden mensen die nog nooit iets in de handen hadden gehad. Of althans.
0: Ja.
1: En toen, slagwerk heb ik altijd leuk gevonden. En
0: ja.
1: Dat is gewoon leuk om erbij te doen. En je leert tellen, maar als je muziek maakt, dan ga je nou in één keer zitten tellen.
0: Ja, ja, precies. En waar drum jij? Want dat was in Ederveen, zei je.
1: Ja,
0: maar...
1: Irene, muziekvereniging Irene. Mijn vrouw zit bij de Fanfare. Dat zeg ik goed, ja.
0: Ja.
1: En ik zit bij de Mallet Band. Een Mallet Band is melodieus slagwerk.
0: Dus jullie repeteren op dezelfde dag, nee, avond? Nee, dat dan weer niet.
1: We werken niet samen, repeteren niet samen.
0: En toch hou je het al decennia, ja, lang.
1: En we hebben samen elkaar wat te vertellen.
0: Ja, dat sowieso. Verschillende ervaringen.
1: Ja.
0: Jij gaat ons nu ook weer wat vertellen. Namelijk een nummer van Raymond van het Groenewoud.
1: Ja.
0: Ben je een groot fan van hem? Van deze Belg?
1: Ja, ik ben een groot fan van deze Belg. De ene plaat is leuk als de ander. Dan moet ik wel toegeven. Omdat hij muzikaal zo veranderlijk is. Hij heeft niet echt een stijl.
0: Nee.
1: Als hij ooit zijn plaat gebracht met heel veel reggae dingetjes erin. Ik heb hem ooit voor het eerst op televisie gezien. Toen zonden ze Pinkpop uit en daar was hij. En sinds die tijd heb ik hem gevolgd. En hij schrijft fantastisch mooie liedjes. Ook met een mooie ondertoon erin.
0: Dus je ziet hem ook vaak optreden dan? Gaat het vaak naar hem toe?
1: Nee, ik heb hem maar 2 keer live gezien.
0: Okay.
1: Maar het is niet, ik heb laatst was ik hier in Deventer, toen waren we op vakantie.
0: Ach, ja.
1: Alle leuke concerten zijn altijd als we op vakantie zijn.
0: Het is slecht gecoördineerd met jullie.
1: Pinkpop, ja, alles is, ja, altijd op vakantie.
0: Je hebt een van de bekendste nummers volgens mij van Raymond uitgezocht. Meisjes.
1: Ja, deze heet Twee Meisjes. Het verhaalt een beetje over dat hij toch een beetje als oude man naar jonge meisjes zit te kijken. Maar dat hij toch eigenlijk wel realiseert van, hey,
0: is dit dat nummer wat ook door Expeditie Robinson ook nog zo bekend is geworden? Dat waren de twee meisjes op het strand en die...
1: Geen idee.
0: Nou, we gaan het beluisteren.
1: Ik kijk even naar rechts, maar...
0: Er wordt geen backup van je secondanten. Ik zou zeggen, Adrie Jansen, je gaat het nummer van
1: Groenewoud
0: vertolken. We gaan kijken of we het herkennen. Meisjes.

adem. Ze kijken in het rond en dromen van een prins. Twee meisjes op het strand, ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond.

zon. De wijzers houden op. De dag brengt ouderdom. De nacht brengt vreemde uren. Het deken is zo zwaar.

0: Dankjewel. Alsjeblieft. Toch weer een beetje omgeven door de truckers op de achtergrond. Twee meisjes was inderdaad het nummer waar ik denk van, is dat dat nummer? Dat is ja. Het inderdaad. Heel mooi gevoelig nummer. Daar is ook een hele lange versie
1: ja,
0: van.
1: Ja, een hele lange
0: een
1: versie.
0: Een band die op een gegeven moment komt binnenzetten.
1: Prachtig, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus luister, als je denkt van, dit spreekt me aan, zoek het op.
1: Dat moet je echt gaan luisteren. Zo laat hij klaar is met zingen, bouwt die band dat op.
0: En en dat gaat dan heel lang door, heel sfeervol.
1: Ja, dat is fantastisch, ja.
0: Maar dank dat je dit live aan ons hebt gebracht. Een hele mooie, intieme versie hiervan. Het brengt ons wel meteen bij jouw top 3. Jouw persoonlijke top 3. Zijn dit ook echt jouw absolute toppers? Of zeg je nou, het kan morgen weer een ander rijtje zijn?
1: Nou, de laatste twee sowieso. Maar okay. Herman Brood heeft natuurlijk, ben ik jaren echt fan van geweest. Mm-hmm. Jacqueline weet er alles van. Daar kwamen platen binnen en shirtjes en sjaaltjes en dingen allemaal via de marktplaats en zo. En op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Ik verzamelde ook alle singeltjes uit Argentinië. En dan kwam het dan binnen.
0: Ja.
1: En dat legde ik op zolder.
0: Oh, ja.
1: Want ja, waar gaat het anders neerleggen?
0: Precies. Dus je verzamelde heel veel, maar het...
1: toen heb ik het op een gegeven moment allemaal weggenomen. Heb toen een mooie gitaarversterker voor kunnen kopen.
0: Oh, dat wel. Oké. Okay, ja.
1: En het is nu allemaal niks meer waard. Maar Spritz, dat album is eigenlijk, kun je wel toevoegen, denk ik, aan de beste albums ooit in Nederland gemaakt door een rock'n'roll artiest.
0: Ja.
1: Die hoort daarin thuis, vind ik. En datzelfde met Rumors. Maar Spritz is gewoon ook een album, die zet je op. En die luister je af. En als je er lekker in de sfeer bent, zet je hem nog een keer op.
0: Ja. Had Herman Brood misschien wat meer wereldfaam verdiend in jouw ogen?
1: Nou, de wereldfaam was Herman Brood niet toegekomen, maar zijn manager. Want Herman Brood deed namelijk helemaal niks. Hij schreef wel wat liedjes. En Danny Lademach heeft heel veel muziek geschreven. Alle bandleden die hij heeft gehad. En dat zijn er heel veel.
0: Maar hij bleef dus wereldberoemd in Nederland eigenlijk. Daardoor.
1: Ja, hij schijnt in Duitsland heel populair te zijn. Maar het was eigenlijk ook een hele goede muziek. Maar als mens lui en afwachtend. En,
0: ja. Nou ja, van het album Spritz van Herman Brood and His Wild Romance, zoals het dan volledig was, draaien we natuurlijk een niet onbekend nummer, Rock'n'Roll Junkie.
1: Ja, lekker energiek.
0: Want dit is ook het topnummer van dat topalbum? Of
1: ja,
0: zijn het allemaal topnummers?
1: Het zijn allemaal topnummers. Ik heb er gewoon eentje eruit gehaald en ik denk, die is lekker. Een Rock'n'Roll Junkie, dat was die.
0: Nou,
1: Junkie op drugsgebied, maar ook op Rock'n'Roll.
0: Dat behoeft verder geen extra introductie. Nee. Dan gaan we gewoon lekker over naar Herman Brood met zijn Rock'n'Roll Junkie. Ik zou zeggen, gooi hem er maar in, Henk.
2: Ook een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.

0: Ja, geen fade-out, want dan wordt het nummer te lang. Dat is het mooie van punknummers. Het zijn altijd van korte, krachtige nummers.
1: Iedereen is wakker.
0: Iedereen is wakker. De Pixies van het album Doolittle. Crackety Jones uit 1989.
1: Ja.
0: Op een top punk.
1: Ja, maar dat is. Vroeger was het heel. Dit nummer wel, maar er zit ook wat melodieuzere nummers tussen. Maar het gaat vrij snel. En ja, het zou toch eens aanraden om mensen toch eens door de zure appel heen te bijten. Dat is toch gaan luisteren. Want het is echt. Kurt Cobain van Nirvana was jaloers op die zanger. Want Kurt Cobain kon niet zo schreeuwen als hij doet.
0: Ah,
1: dat wilde hij, maar dat lukte hem niet. Nee. En die man, die heeft ook. Ja, je moet ervan houden.
0: Ja. En het is natuurlijk in een moordend tempo. Jij bent zelf instrumentalist, zullen we zeggen. Dus jij weet wat een opgave dit is om dit tempo te doen.
1: Ja, dat is een hele opgave.
0: De Pixies komen ook vaak in Nederland.
1: Ja,
0: en dan ga je er ook heen, hè?
1: Ja, dan ga ik er altijd heen.
0: Ja.
1: En ik heb wel eens dat ik thuis nog tegen mijn zak niet zei van, ik weet niet of volgend jaar nog ga. Want het was een beetje, ze worden natuurlijk ouder.
0: Ja.
1: En de afgelopen keer was ik weer in Enschede. En toen ze praat ook niet tijdens optredens. Ze hebben ook geen setlist. Achter die zanger staat een microfoon.
0: Ja.
1: En dan staat hij in de zaal te kijken. Dan gaat hij in de microfoon. Jongens, we gaan dit nummer spelen. Weet je, die zijn al 40 jaar bezig. Dus dat weten ze allemaal. Oh, gaan we dat nummer spelen. Gaan ze dat doen. En dit jaar zat er weer een beetje vuur in. En ik ga er elk jaar heen.
0: Oké, en de gitaren blijven daar wel heel en zo?
1: Ja hoor, het is net wat ik zeg. Het mensen zijn aardig op leeftijd. En er zitten ook nummers bij die wel rock'n'roll zijn. Ja, wel, maar ook rustig.
0: Maar je moet er alleen
1: heen. Het is niet constant dit.
0: Jacqueline gaat niet mee gezellig.
1: Nee, die gaat niet gezellig mee. Nee. Daar doe ik haar geen plezier mee.
0: Geldt dat wel voor de Cure dan? Want dat is jouw absolute nummer 1. En daar moeten we het toch nog even over hebben. Het heeft gelukkig heel lang intro, dus we kunnen wat doorpraten terwijl het nummer straks al start.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk al zover, dat moment. A Forest heb je uitgezocht van The Cure.
1: Ja.
0: En jij vindt het vooral ook live heel erg mooi. En er staat er ook nog iemand voor de deur hier. Dat is alles tegelijk.
1: Ja.
0: Maar waarom The Forest van The Cure?
1: Dat nummer, dat heeft mij, dat hoorde ik voor het eerst. Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. De sfeer. Ik zat toen in de New Wave tijd. Al een beetje na de punk.
0: Ja.
1: En altijd als het op de radio komt, gaat het harder. En als je maar mij vraagt, Cure beste nummer, nou, dan altijd Forest blijven.
0: The Forest, ja.
1: Dus terwijl ze fantastisch mooie nummers hebben gemaakt, maar dit nummer, dat ik was toen, hoe oud was ik, in het begin 20 geloof ik. En toen was ik concerten geweest en alles. En dit speelde, staat mijn kippenvel nog steeds op warm.
0: Precies. En het bouwt heel rustig op. Dus de sfeer, herkent het onmiddellijk natuurlijk.
1: Ja, het leuke is, ik ben in 2022 met mijn zoon geweest.
0: Ja.
1: En die was toen 24 geloof ik. En toen leerde ik de Cure kennen. Dus er zat 40 jaar tussen. En toen zei ik, goh Stijn, ga je mee naar de Cure? Oh, zei dat die lui van de Forest? Ik zei, ja. Oh, hebben die ook een lichtshow? Die hebben ze een lichtshow.
0: Dus hij ging mee.
1: We hebben met z'n tweeën een fantastische avond gehad.
0: En hij is nu ook een fan?
1: Ja, volgens mij draait hij wel eens Cure, niet zoals ik, maar... Als ik denk, als ze weer komen, ik zeg, ga je mee, dan denk ik dat die wel meer aan.
0: De Cure gaat zo direct ook nog zingen, dus we moeten nu gaan afronden.
1: Ja.
0: Adriaanse, hartelijk dank voor jouw 12 nummers en de uitgebreide toelichting daarbij. En natuurlijk ook die 2 nummers die je zelf hebt gespeeld.
1: Graag gedaan, jullie ook bedankt.
0: En luisteraar, graag tot de volgende keer. Het programma werd gemaakt door Henk Gieling en Ruben Landman. Dit was Mijn Dozijn met Adriaanse en je hoort nu The Cure met A Forest. MUZIEK

0: 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zou onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met de eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: aandacht wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Ruben Landman.
1: Ja, het is weer zaterdagmiddag 12 uur, dus het is weer hoogste tijd voor een culturele blik op deze omgeving, de zuidelijke Food Valley, Gelderse Vallei. Techniek in handen van Henk Gieling, mijn naam is Ruben Landman, ik heb ook de voorbereiding van dit programma gedaan. En dit programma wordt trouwens nog een keer integraal herhaald op zondag van 3 tot 4 uur. Dus mocht je het eens een keer op zaterdag missen, kun je het zondag inschakelen. En anders heb je nog na 1 uur op zaterdag de gelegenheid 10 weken lang om het terug te beluisteren via Radio Gemist op onze website eenvallei.nl. Wat gaan we dit uur doen? Nou, we hebben 4 onderwerpen. Het laatste onderwerp straks rond 4:15. Dat is Chris Kok. Hij is dirigent van het NK Mannenkoor. Die zitten heel erg verlegen trouwens om nieuwe mannelijke stemmen. Dus meld je dan ook vooral aan. Dat zal ook zijn oproep wel zijn. Maar hij gaat vooral ook inzoomen op het concert Best of the Proms. Dat op 4 oktober te zien en te horen is in Cultura in Ede. Met een aantal nummers die hij ook zelf heeft gearrangeerd trouwens. Daarvoor hebben we Joke Buijs hier over de vloer. Zij is singer-songwriter en heeft een eenmalig concert, het heet dan ook één avond, op 3 oktober in Downtown in Veenendaal. Om 10:30 ongeveer schuift Geen Broeren aan, amateurhistoricus, en hij gaat het hebben met mij over de buurtspraak van Ede en Veldhuizen. Dat bestaat al eeuwenlang, maar de editie van dit jaar is komende donderdag 17 september in de Edese Concertzaal. En straks na de eerste plaat hebben we Willem de Vos te gast. Hij is onze vaste verhalenverzamelaar en hij heeft weer één of meer verhalen meegenomen. En meestal hangt hij dat aan een bepaald thema. Dus we zijn benieuwd. Zover is het nog niet. 29 jaar geleden brak de Australische zangeres Natalie Imbruglia ook in ons land door met de hit Torn. Nu is er een nieuw album, Algorithm. En daarvan hoor je de inmiddels 4e single, Beautiful Love. Natalie Imbruglia.

0: Willem de Vos.
1: Ja, Willem, welkom in de studio. Misschien kun je de microfoon nog iets naar je mond toedraaien. Ja, precies.
2: Dichter kan niet.
1: Anders missen we de hoge tonen. Het is het nieuwe seizoen van Studio C is begonnen. En luisteraar, we hebben natuurlijk regelmatig vaste gasten. Doorgaans in de tweede week van elke maand komt Willem aanschuiven met een greep uit zijn collectie met verhalen. Die jij hoe lang al verzamelt?
2: 20 jaar.
1: 20 jaar.
2: Misschien wel langer.
1: En dat leidt soms tot een bundel. Soms in opdracht, soms spontaan. Dus jij hebt nu iets uit de bundel van ter gelegenheid van jouw school waar je directeur.
2: Ja, mijn afscheid van het Christelijk Lyceum in Veenendaal heb ik school vol verhalen, ruim 800 verhalen om rot te strooien in de school. Want ik vind dat belangrijk. Nou, dus die heb ik nagelaten. Achtergelaten.
1: Dat heb je achtergelaten voor de mensen die daar nu nog rondlopen. Ja. En dan denk ik dat het thema ook wel in die richting zit voor vandaag. Oh,
2: nee.
1: Vertel.
2: Nou, het komt een beetje door de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Mm-hmm. En de reacties daarop. Het verhaal gaat over verdraagzaamheid. En of de verdraagzaamheid nou echt afneemt in de samenleving, dat kunnen wij moeilijk peilen. Mm-hmm. Maar je hoort wel heel veel over onverdraagzaamheid. En daar past dit verhaal wel mooi tegenover.
1: 1 of 2 verhalen?
2: 1.
1: 1 verhaal.
2: Nee, 1 lange en 1 hele korte.
1: Okay.
2: Die erbij aansluit.
1: Ga je gang, Willem.
2: Een aap en een kikker kwamen elkaar voortdurend tegen op een pad in het bos. Op een avond vond de kikker dat het niet bij deze incidentele ontmoeting mocht blijven. Hij nodigde de aap uit voor een feestmaal. Zo zouden ze elkaar beter leren kennen. Toen de aap op de afgesproken tijd gekomen was en ze op het punt stonden om te gaan eten, viel het de kikker op dat de aap zulke zwarte handen had. En hij zei tegen zijn gast dat hij zo onmogelijk de maaltijd met hem gebruiken kon en verzocht hem om zijn handen eerst te gaan schoonmaken. De aap ging naar de beek in de buurt, maar hoe hij zijn handen ook waste, ze bleven net zo zwart als ze waren. En hij begreep dat er van de maaltijd niets meer kwam en teleurgesteld ging hij naar huis. Maar hij liet het niet bij zitten. Hij besloot de kikker voor aap te zetten. Op zijn beurt nodigde hij de kikker uit om nu met hem de maaltijd te gebruiken. En toen de kikker bij de aap kwam, zag hij tot zijn schrik dat de maaltijd op een tak hoog in de boom geserveerd was. Volgens de aap hoefde dat geen bezwaar te zijn en door de aap geholpen liet de kikker zich op de tak hijsen. Bibberend van hoogtevrees zat hij op de tak. Voor het begin van de maaltijd had de aap nog een opmerking. Hij zei tegen zijn gast dat het hem onmogelijk was om de maaltijd te gebruiken met iemand die niet, net zoals hij, rechtop kon zitten. Op hetzelfde moment viel de kikker met een knal naar beneden en hij begreep dat ook hij de maaltijd wel kon vergeten. Nou, we het toch over kikkers hebben. Een leerling vroeg zijn leraar: meester, is het goed om veel te praten? De leraar gaf als antwoord: hoor nou eens naar de kikkers en de haan. Kikkers kwaken dag en nacht, maar niemand luistert naar hen. De haan kraait 's morgens vroeg maar 3 keer. Dan weet iedereen dat het weer ochtend is. Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen. De leerling knikte en zweeg.

In 2012 bracht de Nederlandse band Raccoon voor de film Alles is Familie het Nederlandstalige nummer Oceaan uit. En ondanks het succes van dit nummer gaf de band aan niet verder te gaan met Nederlandstalige nummers. Maar voor zanger Bart van der Weijden was het overlijden van zijn zus in 2016 de reden om toch aan een Nederlandstalig album te gaan werken. En dat werd 5 jaar later. Spijt is iets voor later. En je hoorde van het album Historie van een man uit 2021. Nu het nummer Eeuwigheid van Miss Montreal. Van het album Samen 1, Miss Montreal, hier in Studio C.

0: lokale geschiedenis.
1: Ja, in het programma Studio C hebben we regelmatig vaste gasten. Eén van die gasten is geen broer. Hij is wat ik maar noem amateurhistoricus. Maar hij is heel lang betrokken geweest bij de buurt Ede en Veldhuizen. En daar is hij eigenlijk nog steeds bij betrokken trouwens. We hadden hem eigenlijk voor volgende week zaterdag uitgenodigd. Maar dat is de dag dat hier in Ede op de Ginkelse Heide altijd de Airborne herdenking is. En daar wilde geen heel graag bij zijn. Vanuit ook zijn eerdere rol. En ik ben er dan trouwens ook vanuit mijn andere huidige rol. Dus vandaar dat je er deze week bent. Geen, welkom. En die rollen waar we het dan over hebben, dan hebben we het over de buurt Ede en Veldhuizen en de jaarlijkse buurtspraak. Nou, jij bent heel lang de buurtrichter geweest, 12 jaar lang, hè?
2: Dat klopt ook nog.
1: En dan moeten we eerst even heel kort stilstaan. Wat is de buurt en wat is een buurtrichter?
2: De buurten in Ede, daar hebben we het dan in eerste instantie over. Ja. Een verdeling van het landschap in die tijd, de buurt Lunteren, Otterlo, Bennekom, mm-hmm. Doesburg. Dat waren gemeenschappen.
1: Ja.
2: En in alles wat je terugziet is dat op een bepaalde tijd de mensen die in die gemeenschappen woonden ook iets te zeggen wilden hebben.
1: Ja.
2: Dat voor die tijd was besteed aan de hoge heren, aan de landjonkers en wat het allemaal wezen. Ja. Maar de mensen, het volk, wilden ook wel iets te vertellen hebben. Dat was in de steden al heel lang aan het geval, maar steeds meer druppelde dat ook door tot die kleinschalige dorpjes, want Ede was natuurlijk in die tijd helemaal niets. Nee. Was zelfs nog geen kerk in eerste instantie. Wij moeten iets gaan doen.
1: Ja.
2: Wij moeten willen meepraten.
1: En dan hebben we het over een verzameling bewoners, grondbezitters in een bepaalde omgeving. Zoals hier bijvoorbeeld Ede en Veldhuizen. Hebben
2: dat
1: het dan.
2: Klopt.
1: Dat is een combinatie altijd geweest, Ede en Veldhuizen?
2: Nee, niet altijd. Het dorp van Ede is geen buurt.
1: Nee, dat is een dorp.
2: Dat is een dorp. En dat is altijd zo geweest. Het is nooit als een buurt of een buurtschap benoemd. Veldhuizen daarentegen was een buurtschap.
1: Ja.
2: En als we teruggaan in de tijd, dan lezen we dat in 1356 Ort van Doren, heer van de Renga in Bennekom, is benoemd tot eerste richter in Veldhuizen. Want hij had daar grond.
1: Precies, ja. En dan heb je het er al van een eerste richter. Dus die mensen kwamen bijeen om over dingen te praten. Want mensen wilden toch inspraak hebben, over dingen hebben. Dus dan moest het op de een of andere manier georganiseerd worden. Dus dan had je wat mensen die dan daar de leiding in namen.
2: Ja, de buurten bestonden voornamelijk uit woeste gronden.
1: Ja.
2: Onaangemaakte gronden.
1: Ja.
2: Die nog ontwikkeld moesten worden. Maar die werden gebruikt als grasland en als hooiland.
1: Ja.
2: Voor de boeren en voor hun vee.
1: Ja.
2: Nou, daar wilden ze wel gezamenlijk gebruik van maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar soms moest het ook wel enigszins geregeld worden.
1: Ja.
2: En wat vooral aan belangrijk was, kom niet in mijn buurt.
1: Ja, precies. Hè? Ja.
2: Wat is er ergens een grens?
1: Ja.
2: Pas in 1800 zijn de grenzen echt vastgesteld van buurten.
1: Ja.
2: En tot die tijd ging dat een beetje over de grensjes heen. Maar wel degelijk, als men op een hei kwam die niet van jou was, dan werd je er wel op aangesproken.
1: Ja. En men kwam dus bijeen. En die bijeenkomsten die werden dan de buurtspraak genoemd?
2: Dat klopt. In een gegeven moment werd dat toch wel wat groter. Ja. En men ging bijeenkomen. En dat werd vastgelegd.
1: Ja.
2: Vastgelegd en om in de buurtboeken. De geschiedenis van de buurt Ede en Veldhuizen. Het oudste geschrift is van 1596.
1: Ja.
2: Maar daarin stonden alleen besluiten.
1: Ja, ja.
2: Wat daar voor die tijd is vastgelegd, dat weten we niet. Men zegt dat het is verbrand bij de brand in de grote kerk, want daar werd het bewaard.
1: Ja.
2: Anderzijds, als je het eerste buurtboek ziet met die paar regeltjes, dan ga je ook betwijfelen of er echt wel iets opgeschreven is van die afspraken die men maakte.
1: Maar dan kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat die buurt niet in 1596 is ontstaan, maar al veel ouder is dan.
2: Buurten waren al veel eerder in conclave met elkaar.
1: En dat er dus al vergaderingen ook waren, alleen daar zijn geen schriftelijke bewijzen
2: van. Daar niet van. Pas 1596 begon het en sinds die tijd is er jaarlijks, althans zegt tegenwoordig zeker jaarlijks, een buurtspraak, dit jaar de 322ste in volgorde.
1: Ja.
2: Dus af 1596 tot nu 320 buurtspraken.
1: En dat zijn dan, waren dat altijd jaarlijkse vergaderingen of waren er ook wel eens meer per jaar?
2: Was A of als de behoefte was.
1: Ja.
2: Kan soms vaker per jaar zijn, maar het werd ook wel eens een jaar of een paar jaar overgeslagen als het gewoon maar doormodderde in die buurten en er niks te bespreken was.
1: Ja.
2: Want wat wilden die mensen? Men wilde dingen geregeld hebben.
1: Ja.
2: En dat werd.
1: Wat voor dingen? Noem eens wat.
2: Met name die rechten op die hooi en die graslanden, het gebruik daarvan, het herstel en het beheer van de wildwallen, om het vee vanaf het wild vanaf de Veluwe tegen te houden, die moesten onderhouden worden. Ja, wie doet dat dan?
1: Ja.
2: Nou, dat moesten ze gezamenlijk doen. Daar moesten afspraken over worden gemaakt om dat te gaan beheren. Nou, en dat werd Een ene ontwikkelde zich, het werd dus steeds meer. Er kwamen zandwegen, er zaten kuilen in. Die moesten de geërfden zelf onderhouden.
1: Precies. En dat met die vergaderingen en die buurt, dat heeft heel lang stand gehouden. Maar uiteindelijk hield het toch bijna overal op te bestaan. Dat had met wetgeving te maken, geloof ik.
2: Na de Napoleonse tijd kwamen eerst van de gemeentes. Dus ja. We hadden toen ook nog de gemeente Lunteren en Otterlo en Bennekom.
1: In de Franse tijd was dat.
2: Franse tijd, ja. Begin de 1800. Dat is heel snel weer overgegaan tot de gemeente Ede.
1: Ja.
2: En in die tijd was ook, 1832, was het kadaster ingevoerd.
1: Aha.
2: Het kadaster bepaalde van wie de gronden waren, ja, die er waren.
1: Ja.
2: Nou, wie woeste gronden had, onaangemaakte grond,
1: ja.
2: Zoals de buurt Ede-Veldhuizen, had in 1832 ruim 1100 hectare aan woeste grond in het bezit.
1: Ja.
2: Waarbij voornamelijk de heidevelden rond Ede, mm-hmm. maar ook de heidevelden rond Huis Kernhem.
1: Ja.
2: Dat moest gedeeld worden. Dat lag vast. En de koning heeft besloten ergens in 1840, rond 1845, dat de woeste gronden moesten worden geëigend.
1: Ja.
2: Die moesten op naam komen te staan.
1: Ja.
2: Nou, en daarbij is de uitverkoop begonnen eigenlijk van gronden. Het weggeven van gronden.
1: En dat speelde in heel Nederland dus.
2: Ja. Ja, alleen de buurt Ede en Veldhuizen had één groot probleem.
1: En dat was?
2: De heidevelden. Wie wilde nou die dode hei hebben?
1: Oké, dus niemand wilde dat kopen?
2: Nee, ze hadden er geen belangstelling voor. Het was in eerste instantie nog wel belangrijk voor de schapen. Dus de boeren wilden het behouden. De geërfden wilden het behouden.
1: Maar die konden het niet zelf kopen?
2: Dan? Nee, die bordjes hadden daarvoor geen geld.
1: Nee.
2: Ook kostte het natuurlijk niet zoveel in die tijd. Maar goed, dus het werd behouden voor de potstallen. Hè?
1: En daarmee moest de buurt dus ook doorgaan, waar anderen misschien al lang waren opgedoekt.
2: Dus op belast van de koning is er heel vaak en heel lang op de jaarlijkse buurtspraak aan de orde geweest. Wat moet er met die buurt gebeuren?
1: Ja, ja.
2: We moeten opheffen. En dat op een gegeven moment verzandde dat een beetje. Van ja, er wordt toch niet over besloten. Dus we gaan wel door. Nou, tot 1900, toen de gemeente, of eigenlijk het ministerie van Oorlog, kwam met de vraag van wij willen graag een oefentrein in Ede. Kan dat niet? Nou, op dat moment zijn er heel veel buurtspraken extra ook geweest.
1: Ja.
2: Om vast te stellen, wat willen we nou?
1: Ja.
2: En de buurt Ede en Veldhuizen en samen met een stukje de Maan hebben toen besloten om die gronden over te dragen aan het ministerie van Oorlog. Om de groei van Ede mogelijk te maken. Want dat was eigenlijk het eerste grote werkverschaffingsproject wat zich in Ede...
1: Ja, je zei overdragen, maar verkocht, hè? Voor een reusachtig bedrag.
2: Niet helemaal. De Ginkelshei werd verkocht.
1: Ja.
2: De Edeshei werd in erfpacht gegeven.
1: Ja.
2: Dat erfpachtrecht is een heel verhaal apart. En dat is later ook weer naar het ministerie van Oorlog gegaan.
1: Ja.
2: En daarmee, maar één ding bleef, alle inwoners van de buurt Ede en Veldhuizen met een woning op eigen grond behielden de erfrechten op de heidevelden. Dus die zijn op dit moment, ik wil niet zeggen mede-eigenaar, maar ze hebben wel formeel wat zeggenschap op die hei.
1: Ja, noem eens wat.
2: Niks.
1: Oh.
2: In eerste instantie
1: hebben ze zeggenschap en dan zeg je niet.
2: In eerste instantie mochten ze nog zand graven.
1: Ah, oké.
2: Ze mochten hei plaggen. Nou, Natura 2000.
1: Ja, daar wordt Defensie niet blij van natuurlijk.
2: Precies.
1: Nee.
2: Nou, het gaat nu vooral meepraten. Daar waar mogelijk over het beheer van die hei.
1: Oké, meepraten. Dat is dus nog steeds dan aan de orde. Want die buurt Ede en Veldhuizen is ook blijven bestaan. Nog steeds.
2: Nog steeds. Participatie.
1: Als enige eigenlijk in Nederland. Echt actief
2: in
1: nog.
2: In zijn vorm als enige in Nederland.
1: In de originele vorm dan.
2: Er zijn er uiteraard buurten. En tegenwoordig zie je ook weer dat de buurten worden geschapen.
1: Ja.
2: Een aantal jaren geleden was een van onze wethouders. Had bedacht dat er een nieuwe buurt was gekomen. Nou, dat kan dus helemaal niet.
1: Nee,
2: want de buurt wordt niet vanuit de bovenlaag, vanuit de gemeente.
1: Maar vanuit de gemeenschap.
2: Maar vanuit de gemeenschap.
1: Oké, heel kort nog even. Je zei al 322e buurtspraak. Aanstaande donderdag. Aanvang 3:30 in de Edese Concertzaal.
2: Klopt.
1: Toch even gratis toegang. En de geërfden hebben daar dus stemrecht. Dus wie in die historische buurt woont, die mag daar echt wat. Heeft wat in de melk te brokken. Als dat op de agenda staat.
2: Uiteraard op de agenda. En alle belangstellenden.
1: Maar iedereen is welkom. Want Ede is natuurlijk groter dan die historische buurt. Maar jij hebt dat natuurlijk als buurtrichter. Want de buurtrichter was dan de voorzitter van de buurt. Dat we eigenlijk in leven weten te houden. En je hebt het zodanig in leven weten te houden dat het nu ook landelijk ergens op een lijst staat.
2: Ja, we hebben het in ieder geval twee dingen is gebeurd. We hebben het voor elkaar gekregen dat wij met 1596 ingeschreven zijn in de Kamer van Koophandel.
1: Ja.
2: Het oudste bedrijf, tussen aanhalingstekens, in de Kamer van Koophandel in Nederland, in Gelderland. En de tweede dat we zijn geplaatst op de immaterieel erfgoedlijst van UNESCO.
1: Ja.
2: Nederlands erfgoed.
1: Dat is de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed.
2: En daarbij zijn wij, daar zijn allerlei disciplines staan erop, van schminken tot molenaar. Maar wij zijn de enige bestuurlijk orgaan wat daarop staat.
1: Wat op die lijst staat. Ja, verder het carnaval vieren en hergevlechten staat er ook natuurlijk op, dat soort dingen. Maar het bestuurlijke, dat
2: is het enige.
1: Medezeggenschap, participatieaspect is dan toch ook
2: heel belangrijk.
1: Nederlands erfgoed.
2: En door de minister zijn we een aantal jaren geleden ook al voorgedragen voor het Europees.
1: Ja,
2: internationaal erfgoed.
1: Ik heb inmiddels begrepen dat daar de voorkeur uitgaat naar de Pride.
2: Ja, moeten we erin houden. Blijven proberen,
1: precies. Geen hartelijk dank voor deze uitgebreide toelichting. Nogmaals, aanstaande donderdag weer het zelf een keer meemaken in Ede. Dus Edese Concertzaal, die buurtspraak. Geen is daar ook, dus die kan ook alle historische details nog een keer aan je uitleggen. Als je nog dat persoonlijk wilt horen. Dank voor je uitleg voor vandaag.
2: Graag gedaan.
1: En we zien je graag de volgende keer weer terug.
2: Oké, dank je.
1: Wij gaan nog aansluitend luisteren naar een nummer van een Vlaamse duo is het volgens mij. Fijn Besnaard en Compagnie uit 2021. Erfgoed.
2: Oh.

0: Radio C Muziek.
1: Bij mij is aangeschoven zangeres Joke Buijs uit Veenendaal. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb jouw website eens even bekeken. Dat is nogal een verhaal wat jij al hebt meegemaakt. Je bent nu zo'n 15 jaar actief als zangeres.
2: Ja,
1: als
2: zeker.
1: Solozangeres. Want daar staat natuurlijk ook hoe je hier bent gekomen op dit spoor. Want je was al heel jong, was je lekker op het podium al dingen aan het doen.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam je als tiener in de kroeg, coverband en uiteindelijk een gospelkoor.
2: Ja.
1: Dat zal wel een aantal jaren hebben geduurd allemaal.
2: Absoluut.
1: Vervolgens kwam je als achtergrondzangeres ergens terecht.
2: Ja.
1: Toen werd het al een stuk professioneler, denk
2: ik
1: allemaal.
2: Zeker, ja.
1: Toen werd het ook je vak, denk ik. Toen ging je geld mee verdienen.
2: Ja, toen mocht ik heel veel kilometers maken op het podium met zanger Kees Kraaienoord. Misschien dat mensen die naam wat zegt. En daar heb ik heel veel mogen leren.
1: Ja.
2: Ja.
1: En zat het er altijd al vanaf het begin af aan in dat je dit als werk, als beroep zou willen doen? Of is dat toch gaandeweg een keer ontstaan?
2: Dat is ontstaan, want het moet je ook gegund worden.
1: Mm-hmm.
2: Het hangt niet alleen maar samen met talent. Maar je moet ook de kansen krijgen.
1: Ja.
2: Maar ja, vanaf tienerjaren droomde ik er wel van. Dacht ik, dit is wat ik wil.
1: En je hebt de kansen uiteindelijk gekregen en gegrepen. Je begon solo daarna Engelstalig.
2: Ja.
1: En je maakte de overstap naar het Nederlands.
2: Ja.
1: Waarom heb je dat gedaan?
2: Nou, ik startte in het Engels omdat ik zong altijd heel veel Engels. En ik vond het Engels ook een hele mooie taal, mooie woorden. En toen ben ik daarmee gestart. En na dat album kreeg ik het idee om iets te doen met oude kerkliederen. Die waar ik mee ben opgegroeid. Die mijn opa en mijn oma mij hadden geleerd.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, ik wil dat graag opnemen voor mijn dochters. Zodat ze weten waar ik mee ben opgegroeid.
1: Ja.
2: En die waren in het Nederlands.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En toen ben ik die gaan opnemen. En toen werd dat ineens een succes.
1: Ja. Misschien moet ik hier maar bij blijven dan.
2: En toen zong ik meer en meer in het Nederlands. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk fijn om in je moedertaal te zingen. En er zit niks tussen.
1: Mm-hmm.
2: Jij bent Nederlands, ik ben Nederlands. Dus wij begrijpen elkaar meteen. Ja. Het is de taal van je hart.
1: Mm-hmm.
2: Wat is dat eigenlijk mooi. En toen ben ik daarmee doorgegaan.
1: Ja. Jij schrijft zelf ook nummers, maar vaak met anderen samen.
2: Ja.
1: Doe je ook wel eens nummers helemaal in je eentje?
2: Nee,
1: nooit?
2: Nee. Ik bij mij gaat het zo. Ik maak iets mee en dan merk ik als dat gedurende een aantal weken langere tijd in mijn hoofd blijft hangen, dan weet ik het is tijd om een liedje te schrijven en om wat muziekvrienden bij mij aan de keukentafel te krijgen.
1: Ja.
2: Okay. En zo gaat het eigenlijk steeds. En dan start ik met praten. En dan zeg ik, dit is wat me bezighoudt. En dat begint dan met een gesprek.
1: Mm-hmm.
2: En dan is er altijd, bijvoorbeeld Rob, mijn man, die heeft dan ineens een muzikaal idee. Of een van de anderen heeft dan een mooi tekstidee. En dat is dan ons startpunt.
1: Ja. Precies. En het is eigenlijk dan altijd wel dezelfde groep waar dan die samenwerking
2: uitkomt. Ja, het wisselt een beetje, maar ik merk dat ik nu wel steeds weer een soort vaste groep krijg.
1: Oké.
2: Ja.
1: Jij bent natuurlijk een tijd betrokken geweest uit het gospelkoor, Veenendaal. Dan is de link natuurlijk snel gelegd. Zit jij dan toch een beetje in de, hoe moet ik zeggen, de reliepop hoek?
2: De reliepop hoek,
1: of zie je zelf
2: de christelijke hoek.
1: De christelijke hoek, Christian contemporary music heb je het dan over.
2: Zeker.
1: Is dat wel jouw je hoofdgenre? Of zeggen we nou, eigenlijk is het veel algemener dan
2: nou,
1: dat?
2: Nou, het is in 10 jaar geleden heb ik dat kerkalbum gemaakt met die oude liedjes.
1: Ja.
2: En daarna groeide het door naar popmuziek over allerlei levensthema's.
1: Ja.
2: En geloven hoort bij mij, dus komt loopt daar ook als een soort draad doorheen.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook andere onderwerpen. We hebben net geluisterd naar het liedje Het Ga Je Goed.
1: Ja.
2: Dat gaat over het loslaten van een vriendschap.
1: Ja.
2: Waarin je merkt dat je bent heel close met elkaar geweest.
1: Ja.
2: Maar dat waarin je merkt, het werkt niet meer tussen ons.
1: Nee, maar dat bedoel ik ook eigenlijk te zeggen. Als je naar de liedjes luistert, dan kun je denken, ook dat het gaat over vriendschap, over liefde.
2: Ja.
1: Maar het kan ook over God en Jezus en zo gaan.
2: Ja.
1: Is dat dan ook echt jouw bedoeling dat die tweelei uitleg erin zit? Of is dat meer een toevalligheid?
2: Nou, het is niet toevallig, want de liedjes, het zijn liedjes die ik heb meegemaakt of die over mij gaan.
1: Mm-hmm.
2: En ik geloof, dus
1: Dus dat zit er altijd als component. Zonder dat het echt vaak specifiek wordt benoemd.
2: Ja. Want dat vind ik ook mooi.
1: Dat gebeurt dus in feite niet. Nee. De suggestie wordt gedaan.
2: Ja. Ja. En soms wordt het wel benoemd, maar het gaat over levensthema's. Dus het hoeft niet per se. Nee.
1: Maar dat kan zich natuurlijk dan ook vertalen naar een misschien wat breder publiek dan alleen maar het publiek wat in de Christian Contemporary sfeer op concerten komt.
2: Ja.
1: Jij gaat binnenkort optreden in Veenendaal.
2: Ja.
1: 1 avond, 1 concert.
2: Ja.
1: Bewuste keuze.
2: Ja, dat is een bewuste keuze. Normaal dan gaan we vanaf september altijd weer richting kerst. Dus dan doe ik een kersttour.
1: Ja.
2: En nu dacht ik, nou, misschien is het leuk om dat even een jaartje over te slaan.
1: Ja.
2: Maar ja, dan is het najaar zo leeg.
1: Ja.
2: Dus toen dachten we van, nou, misschien gewoon dan 1 avond.
1: Ja.
2: Op een leuke, mooie plek, een soort Grand Café, waar de mensen echt een beetje om je podium zitten, lekker dichtbij. Er is een bar, dus het wordt een mooie luisteravond waarbij je lekker ontspannen kunt genieten.
1: En niet alleen liedjes, want je gaat er natuurlijk ook nog wat bij vertellen, want het is ook een soort terugblik, retrospectief over 15 jaar van jouw muziek, toch?
2: Ja, 8 albums heb ik uitgebracht. En ik dacht, het is wel leuk om daarnaar terug te grijpen. Niet alleen maar mijn laatste album.
1: Mm-hmm.
2: En daar wat over te vertellen. Wat het me heeft gebracht.
1: Ja.
2: Waar de liedjes over gaan.
1: Ja.
2: Als je vertelt waar iets vandaan komt. En je hoort dan een liedje, dan snap je hem vaak nog beter. Of dan zet je eigenlijk een harten van luisteraars al open. En dan hoeft het liedje alleen nog maar erin te gaan.
1: Ja.
2: Kunnen mensen hun eigen verhaal erop plakken.
1: Ja,
2: ik denk dat dat heel mooi wordt.
1: Ja. Je hebt vorig jaar een jaar met wat tegenslagen gehad. Dus je bent misschien eigenlijk dit jaar ook weer een beetje een herstart heb je gehad.
2: Ja.
1: Is dan zo'n 1 concert dan misschien ook wel een veilige keuze om weer eens eventjes dat gevoel weer terug te krijgen? Zonder dat het meteen weer heel heftig een hele tour is?
2: Nou, ik heb tussendoor, afgelopen kerst heb ik al wel een kersttour gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat was eigenlijk wel het eerste grote ding wel weer. Dat ik dacht, oh. Lukt dat dan wel weer fysiek en mentaal? Maar dat ging eigenlijk hartstikke goed en dat smaakte naar meer. Vandaar dat we nu dit concert organiseren.
1: Ja, ja. Kaartverkoop is gestart.
2: Zeker.
1: Hoe gaat het?
2: Het gaat goed.
1: Mooi.
2: Ja hoor.
1: Ik heb dat ergens ook. Ik had zoveel papieren van jou uitgedaan. Ja, dat is. De kaarten zijn verkrijgbaar via een speciale website. Die dergelijke concerten vaak.
2: Ja.
1: Eventsforchrist.nl. Dan moet je naar Joke Buijs. Niet te verwarren met de niet meer onder ons zijnde Joke Bruijs. Dat
2: Joke
1: is heel, was heel iemand anders.
2: Ja.
1: Die verwarring zal wel vaker zijn.
2: Ja.
1: Kaarten zijn vanaf 28,50 dus op die site te krijgen. En nogmaals, het concert is op 3 oktober in Downtown. In Veenendaal.
2: 31 oktober.
1: Oh, 31 oktober.
2: Dat is wel belangrijk.
1: 31
2: zaterdag, 31 oktober.
1: Ik heb het gewoon verkeerd getypt. 31, maar wel een zaterdag.
2: Ja.
1: Dat geeft jou in ieder geval nog tijd om je publiek te bewerken. Om allemaal naar dat Grand Café te reizen. Ik heb nog een nummer uitgezocht van jouw, volgens mij, laatste album. Nee, het allerlaatste album. Dat waren kinderliedjes, slaapliedjes.
2: Ja. Ja,
1: slaapliedjes hoeven niet per se kinderliedjes te zijn trouwens.
2: Nee, maar dat vond ik heel... dat was ook ineens... Soms heb je zo'n bucketlist met allemaal van die dingen... dat je denkt, oh, dat zou ik nog eens willen maken. Dat je dan, net zoals dat ik vroeger heel graag als kind naar muziek luisterde... en dat je rustig in slaap kon vallen met die muziek. Dat wilde ik ook maken voor de kinderen nu. Dus dat heb ik gemaakt.
1: Ik heb het niet uitgekozen, want we moeten nog een onderwerp hierna behandelen. Dus dan zou ons het publiek kwijtraken. Maar we gaan van jou, van Joke Buijs, dus het nummer... ga dan van het album Hoe ik je zie deel 2 beluisteren.
2: Ja.
1: Ik wens je heel veel succes in aanloop... naar jouw ene avond in Veenendaal.
2: Bedankt.
1: En je volgende projecten.
2: Ja,
1: dankjewel voor het gesprek.

0: Uit de komische opera The Mikado, gecomponeerd door W.S. Gilbert en Arthur Sullivan, hoorde je Behold the Lord High Executioner, een opname uit 1966.
1: Studio C, muziek.
0: The Mikado is een van de nummers die op het programma staan van Best of the Proms door het NK Mannenkoor in Ede. En dat concert is, en dan moet ik wel eventjes checken of ik de data nu wel goed heb. Even kijken, 4 oktober, zondagmiddag 4 oktober in Cultura in Ede. Aangeschoven is Chris Kok. Jij bent dirigent van het NK Mannenkoor. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Jij komt zelfs nu rechtstreeks uit een koorrepetitie weggerend.
2: Wij hebben vanmorgen nog heel hard gewerkt om dit allemaal tot een goed einde te brengen.
0: Ja, het is nu pas 12 september, dus jullie hebben nog even en jullie hebben waarschijnlijk ook al een tijd gewerkt aan het programma.
2: Ja, we zijn ergens in het voorjaar al begonnen.
0: Ja, precies.
2: Het is best een heel omvangrijk programma.
0: Het is een omvangrijk programma met zeer gevarieerde liederen. Allemaal voor mannenkoor uiteraard gearrangeerd. En het aardige is, ik heb het programma binnengekregen via jullie secretaris Laurens Edel. Die hier vaak ook trouwens al te gast is geweest om over jullie koor te praten. Maar ik denk, het is een keer leuk om met de dirigent te praten. Die dan dus ook arrangeur is van een aantal nummers. Jij hebt een aantal nummers gearrangeerd die jullie uitvoeren.
2: Dat klopt, want in de praktijk blijkt dan dat er voor mannenkoor toch een heel beperkt repertoire beschikbaar is. Mm-hmm. En met een beetje creativiteit kun je stukken voor gemengd koor of die überhaupt niet voor koor zijn, kun je toch voor mannenkoor zetten.
0: Ja.
2: En dat heb ik geprobeerd. En dat
0: lijkt me toch dan iedere keer weer spannend als je arrangement hebt gemaakt. Van hoe klinkt het dan uiteindelijk?
2: Is iedere keer weer heel spannend hoe dat uitpakt.
0: Leidt het dan ook wel eens toe dat je het arrangement hebt gemaakt, je hebt het gehoord en oh, wacht eventjes, jullie krijgen een nieuwe versie volgende week?
2: Dat ik dingen moet aanpassen. Ja hoor, dat gebeurt ook. Okay. Maar ik heb wel redelijk wat ervaring, dus ik kan het wel aardig inschatten hoe het gaat klinken. Maar soms is misschien iets net te moeilijk dat ik het toch weer even ietsjes moet aanpassen.
0: Ja. Het programma heet The Best of the Proms. Nou, dat is waarschijnlijk een duidelijke knipoog of misschien wel een eerbetoon aan de proms die altijd in Engeland plaatsvinden.
2: Dat klopt, helemaal.
0: Met natuurlijk het culmineert in de Last Night of the Proms met alle traditionals. Het is ergens in september ook.
2: Vanavond.
0: Vanavond.
2: Ja,
0: nou, kijk eens.
2: Ja.
0: BBC zal het wel weer live uitzenden. Dus dat was een gelegenheid. Of hebben jullie vaker iets in deze richting wel gedaan?
2: Nee, dit is voor de eerste keer dat we dit op deze manier doen. Vorig jaar hebben we een programma, dat is wel aardig om te vertellen. Vorig jaar hebben we een programma gemaakt met delen uit die Zauberflöte van Mozart.
0: Ja.
2: En een Italiaans meezingprogramma.
0: Ja.
2: En dat Italiaans viel voor de mannen toch heel erg niet mee.
0: Oh.
2: Dus toen dat programma klaar was, toen verzuchtte een van de koorleden, oh, zullen we volgend jaar maar gewoon iets in het Engels doen? En zo kwamen we op het idee van, ja, Engels. En dan een beetje zitten brainstormen met een aantal mensen. En zo kwam dit Best of the Proms
0: Your wish is my command. En zo kwam het programma tot stand. En inderdaad, het is een lijvig programma met een aantal classics. Misschien wel alleen maar classics. De mensen zullen zeker bepaalde titels herkennen. Land of Hope and Glory, Danny Boy, dat is echt zo'n traditional. Maar ook de Highland Cathedral, die natuurlijk hier in de Airborne tijd altijd zeer bekend is. Old Lang Syne, ook zo'n bekende nummer, en Greensleeves. Dan is eigenlijk het nummer wat we net draaiden, Behold the Lord uit de Mikado. Misschien zelfs wel een beetje een buitenbeentje.
2: Ja, maar we hebben het programma toch een beetje breder willen trekken als alleen puur Night of the Proms.
0: Ja.
2: De Night of the Proms, zoals dat in de BBC wordt gedaan, is toch een combinatie van klassieke muziek en wat lichtere en volksmuziek. Dus ja, we hebben gezocht naar Engelse muziek in de breedste zin van het woord. Dus we doen ook een grote selectie uit bijvoorbeeld Mary Poppins uit de musical.
0: Ja.
2: Uit de film. En dus niet alleen maar de oude Engelse.
0: Nee, en wat je zegt is waar, want in dat programma van die proms, dat zijn natuurlijk allemaal ook thematische concerten. Soms staat er een componist centraal of een bepaald onderwerp.
2: Ja, precies.
0: Het is natuurlijk, wij in Nederland kennen vooral die Last Night of the Proms.
2: Precies, en als je niet oppast, dan worden het allemaal langzame, plechtige liederen. Ja. Dus we wilden daar tegenover ook wat luchtiger zetten, zodat het programma breed een breed publiek zal aanspreken.
0: Ja. Hoe gaat het met het koor zelf?
2: Het gaat met het koor eigenlijk heel erg goed.
0: Mm-hmm.
2: Alleen we zijn met te weinig.
0: Ja, want hoeveel zijn jullie? Hoeveel koorleden zijn er?
2: 27.
0: 27. Hoeveel zou je er willen hebben? Ideaal?
2: Nou, op zijn minst 37.
0: Oké. 10 erbij.
2: Ja, dat is.
0: Er zijn een paar nieuwelingen, las ik in het
2: weer. Ja, we zijn in gelukkige omstandigheden. Het koor is natuurlijk redelijk op leeftijd, de meeste mannen. Maar we hebben nu een aantal nieuwe mensen gekregen die allemaal onder de 50 zijn.
0: Kijk.
2: En daar zijn we heel erg blij mee. Zelfs een 20 hebben we nu aan onze.
0: En het is natuurlijk destijds losgezongen van de fabriek, hè? De NK AXO, toen het allemaal wegging. Jullie moesten daarmee eigenlijk een nieuwe toekomst kiezen. Maar jullie bestaan nog wel, die NK is al heel lang weg.
2: Ja, het bestaat nog steeds. Kijk, ik ken die hele voorgeschiedenis ook alleen maar als Edenaar en niet als als dirigent van het koor. Want ik ben er nu 3,5 jaar, dus ik heb dat niet helemaal meegemaakt. Maar het is natuurlijk niet alleen iets voor dit koor, een probleem voor dit koor wat zich speelt. Maar het speelt zich bijna landelijk breed af. De mannenkoor hebben het moeilijk.
0: Ja, en het is dan toch gewoon een beetje van horen zeggen, elkaar enthousiasmeren van de buurman wil misschien ook wel. Dat soort dingen.
2: Ja, we hebben in het voorjaar 1 of 2 keer een open repetitie gehouden. En daar zijn deze mensen op afgekomen en gebleven.
0: Hebben jullie ook ander repertoire moeten kiezen om meer mensen te kunnen binden?
2: Niet bewust, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: We doen dat niet bewust om mensen te kiezen. Maar ik wil het repertoire, ik niet alleen maar in samenspraak met de mannen, wil graag dat repertoire wat verbreden. Buiten alleen dat oude klassieke mannenkoorrepertoire.
0: Ja, ja.
2: Dat zware
0: slavenkoor.
2: Precies. Dus vandaar dat we vorig jaar ook zo'n Italiaans programma hebben gedaan met O Solo Milo, Funicula.
0: Ja, precies.
2: Weet je, toch een klein beetje vlot te trekken.
0: Dat je ook de jongere generaties weet te triggeren.
2: Dat hopen we wel.
0: Die misschien wel en de nummers ook wel van André Jeu zijn repertoire kennen. Maar jullie gaan dan nog breder.
2: We willen nog iets verder.
0: En promachtige liedjes. Hartstikke leuk. Wanneer repeteren jullie?
2: We repeteren op donderdagavond in de Open Hof van 19:30 tot 21:45.
0: In Ede.
2: Ja. In Ede.
0: Ja. En nu een aantal keer ook op zaterdag.
2: Ja, een keer een extra. Deze was ingepland omdat we voor de vakantie te maken hadden met hittestress.
0: Ja.
2: Dus het was op een gegeven moment veel te heet om te repeteren. Toen hebben we gezegd, nou deze die slaan we een keer over die donderdagavond. En die schuiven we door naar na de vakantie. Naar een zaterdag.
0: De hittestress is voorbij. Maar nu komt de andere stress natuurlijk.
2: Nou, er is heel weinig stress. Want we liggen fantastisch op schema. Dus we kunnen heel ontspannen er naartoe werken. We zijn nu echt de puntjes op de i aan het zetten. En het wordt een heel leuk programma.
0: Chris Kok, we zijn bijna aan het eind van ons programma. Ik had nog wel een nummer voor je klaarstaan. Ik kijk even naar de technicus of die hem ook klaar heeft staan. Nog een nummer uit jullie repertoire. Een traditional, gearrangeerd door ene Alwyn Humphries. Uitgevoerd door een koor uit Wales. En ik vind het altijd een hele mooie classic. Danny Boy. Daar gaan we zo naar luisteren. Chris Kok, hartelijk dank voor je komst. Heel veel succes straks begin oktober met het concert. Waar zijn de kaarten te koop tot slot?
2: De kaarten zijn te koop bij Cultura. Okay. Op de site van Cultura. En bij het secretariaat van het mannenkoor.
0: Oké, en jullie hebben een website?
2: Een website. En daar staat alle gegevens
0: even
2: op.
0: Googlen. NK Mannenkoor Ede. Chris Kok, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

0: Danny Boy. Ik kon er niet heel veel van horen. Ik ben nog vergeten te zeggen dat het niet alleen zang is. Er zijn ook begeleiders. Doedelzak, harp, slagwerk, solisten, tenor en baryton en alles onder leiding van Chris Kok. Iemand op de vleugel, iemand op de fluit. Dus het is een volledig concert op die middag van 4 oktober. Dierendag hier in Cultura. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Studio C op 12 september. Wordt herhaald op 13 september om 3 uur. Mijn naam is Ruben Landman. Ik deed de presentatieredactie in het draaiboek. En de techniek was in de vertrouwde handen van Henk Gieling. Berichten kunt u altijd sturen naar redactie@eenvallei.nl. En de uitzending is terug te luisteren nog 10 weken lang via eenvallei.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Dit is Eenvallei met het nieuws van 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. En op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Fijn dat je

0: Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Die middag is het rumoerig op de heuvel van Golgotha. Christus hangt aan het kruis, doorstoken door onze zonden, gebroken door onze gebreken. Zijn lichaam is doortrokken van pijn, maar zijn hart loopt over van genade. Luidkeels roept hij: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Dan valt de duisternis als een sluier over de aarde, alsof de zon haar gezicht bedekt. De dag wordt zwart als de nacht.

Een heel goedemiddag en welkom bij het programma Middagsom, een programma van Stilok op 1 Vallei. Tot 7 uur vanavond zijn we bij u met dit programma Middagsom. Om 5 uur zenden we een kerkdienst uit die vanmorgen gehouden werd in het Ichters College in Veenendaal. Het is een kerkdienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Lichtbron. In deze dienst gaat voor dominee Gerard Zielhuis. Tot 5 uur kunt u luisteren naar gevarieerde geestelijke muziek. We gaan nu eerst luisteren naar de liederen Er is een God die hoort, Stil mijn ziel wees stil en Hemelse Vader.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

Zo dadelijk om 5 uur luisteren we naar een kerkdienst die vanmorgen gehouden werd in het Ichters College in Veenendaal. Voorganger is dominee Gerard Zielhuis. Totdat de kerkdienst begint, luisteren we eerst nog naar het lied Een toekomst vol van hoop van Selah.

Moederlied 488 uit de bundel Opwekking. Het lied heet Heer, ik kom tot u, misschien beter bij u bekend als de kracht van uw liefde. Daarmee is het bijna 5 uur en dat betekent dat we zo gaan luisteren naar de kerkdienst. De kerkdienst is een dienst die vanmorgen gehouden werd in het Echters College in Veenendaal. Het is een dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Lichtbron. Voorganger is dominee Gerard Zielhuis. Totdat de kerkdienst begint, kunt u nogmaals luisteren naar hetzelfde lied wat we net hoorden, De Kracht van Uw Liefde, maar dan gespeeld door Ronald Eimker. Vanuit de studio in Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe en graag tot straks.

Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Als u hier vanochtend bent of meeluistert via online. Ook een speciaal welkom aan de luisteraars die meeluisteren via de Stilok vanochtend. Mijn naam is Elise Gutterink, bestuurlijk ouderling in deze gemeente. En deze week aanspreekpunt voor pastorale zaken. En ik heb vandaag de volgende mededelingen. De bloemen zijn vandaag voor 2-jarigen in de afgelopen week. Namelijk Gert Peek en Chris van den Berg. Van harte gefeliciteerd en een gezegend nieuw levensjaar gewenst. Vanavond is er weer Fireplace voor de jongeren vanaf klas 4. Iedereen is welkom bij, op de Brinke 33 bij familie van de Vliet. En volgende week staat er een feestelijke dienst te wachten. De doop zal worden bediend aan Sarah, Noah en Boas Beekman en aan Micha de Jong. Sander en Anouk de Jong, de ouders van Micha, die hopen belijdenis te doen voorafgaand aan de doop. Dominee Buys zal in deze dienst voorgaan en we zien ook dan uit naar een gezegende dienst. Van 25 tot en met 27 september vindt het jeugdkamp plaats en opgeven kan nog tot morgen via de website of de link in de nieuwsbrief. Alle jongeren vanaf groep 7, 8 tot en met de tienerclub en Young Fireplace zijn van harte welkom. En neem gerust een vriend of vriendin mee. Aankomende vrijdag 18 september is er gelegenheid voor ontmoeting en afscheid nemen van Hans en Eefke Veldtromp. U bent van harte welkom tussen 7 en 9 uur bij hen thuis. Ze zien uit naar uw komst. Ons nieuwe jaarthema is samen Jezus volgen. En Jezus zag om naar anderen en wij willen hem daarin navolgen. Vanuit het verbindingsteam is een mooi initiatief gekomen wat daarbij passend is. Vanaf heden liggen er iedere zondag na de dienst kaartjes klaar in de hal op de kaartentafel.

0: Audi bij de banner, is daar gelegenheid voor. Vandaag gaat Gerard Zielhuis bij ons voor. Gerard, wil je naar voren komen? Dan zal ik voor je bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we komen vanochtend tot u om een zegen te vragen over deze dienst. Wilt u komen met uw Heilige Geest en onze harten aanraken met uw liefde? Wilt u Gerard de woorden geven die u tot ons wil spreken? Zegen hem en ons in deze dienst. Amen. God zegen.
1: Goedemorgen, u kent mijn naam inmiddels. Ik ben hier ook al eens een keer eerder geweest. Ik ben lid van de NGK in Wageningen. Een van de twee NGK's in Wageningen. En door Dick Lagewaard geronseld om een preek die ik een keer in Wageningen heb gehouden ook hier te houden. Dus dat is mijn achtergrond. Het is een preek van dominee Johan Schaefer over een van de psalmen, maar dat komt later. Laten we onze harten tot God verheffen. Wij belijden dat we onze hulp verwachten van de Heer God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En God groet ons vanmorgen en zegt: genade is er voor jou en vrede. Deze groet is van God onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan weer zingen. Jezus, hoop van de volken.

Zullen wij samen bidden om een zegen over deze dienst? Vader in de hemel, goede God, wij danken u dat we u Vader mogen noemen. Dat u er altijd voor ons bent, ongeacht onze stemming, ongeacht onze omstandigheden, ongeacht onze inzet en prestaties. Dank u wel dat we altijd bij u terecht kunnen, ook nu. Heer, vanmorgen komen we hier met een rugzak vol bij u. Een rugzak vol met gevoelens, ervaringen. Een rugzak vol met dingen waar we blij van zijn. Maar ook een rugzak vol met dingen waar we niet trots op zijn. Dingen die in onze handen kapot zijn gegaan. Menselijke relaties waarin we tekort zijn geschoten. Lastige situaties op ons pad, waar we van wegkeken en eromheen liepen. Daarvoor zeggen we sorry, Heer. Vergeef het ons alsjeblieft. Dank u dat u voor ons een vergevend God bent. Dat uw Zoon, onze Heer Jezus, voor ons op aarde kwam om onze zonden weg te nemen. Helemaal weg. Om onze straf te dragen en de weg naar u weer vrij te maken. Heer, dank u daarvoor. En Heer, wilt u ons helpen om het voortaan beter te doen? Help ons om mens te worden zoals u het bedoeld heeft. Of we nu kind zijn of ouder, oom, tante, buurvrouw, collega, gemeentelid, vriend, vriendin, in al die rollen willen u graag volgen en laten zien dat u onze enige God bent. Uw wil doen, dat is wat we willen. Help ons daarbij. En zegen zo deze dienst, Heer. Laat het een dienst zijn tot eer van u en tot opbouw van ons geloof. Dat vragen we u voor deze dienst in de grote zaal. Maar we vragen uw zegen ook over de kindernevendienst. Laat ook daar uw geest werken en uw naam groot worden. Laat ook daar het geloof groeien. Zegen ieder die in deze dienst en in de kindernevendienst een taak heeft. Dit alles vragen we u, Heer, in de naam van onze Heer Jezus Christus, onze Redder. U komt alle eer toe. Halleluja. Amen. We gaan voor de schriftlezing, voor de eerste schriftlezing, weer zingen: Ik val niet uit zijn hand.

0: Ik mag voor u lezen uit Lucas 18, vers 1 tot 8. Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt. In een stad was een rechter, begon hij. Een goddeloze man die zich van niemand iets aantrok. Een weduwe uit de stad kwam telkens bij hem. En ze vroeg hem uitspraak te doen in een conflict tussen haar en haar tegenpartij. In het begin wilde hij lange tijd niets doen. Maar tenslotte begon ze op zijn zenuwen te werken. Voor God ben ik niet bang, dacht hij bij zichzelf. En ik trek me van niemand iets aan, maar ik heb schoon genoeg van die vrouw. Ik zal zorgen dat ze haar recht krijgt. Straks doet ze mij nog wat. Als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen aan zijn kinderen die hem er dag en nacht om smeken. Zal hij hen laten wachten? Nee, hij zal hen vlug antwoorden. Maar het is de vraag of ik, de mensenzoon, bij de mensen geloof zal vinden als ik terugkom.
1: Jongens en meisjes, dit was de gelijkenis die bedoeld is om duidelijk te maken dat je moet blijven bidden. En daar kennen we ook een lied van. Als je bidt, zal hij je geven. Gaan we dat zingen? En daarna mogen jullie naar de kinderevendienst.

0: Psalm 10. Waarom blijft de afstand tussen u en mij zo groot, Heere? Het lijkt wel of u zich juist voor mij verbergt wanneer ik u het meeste nodig heb. Vol hoogmoed achtervolgt de goddeloze de armen. Laat het kwaad dat zij hebben bedacht toch op deze mensen zelf neerkomen. Want mensen die u afwijzen pochen over alles wat ze willen en kunnen. En ze wensen de hebzuchtige geluk, maar de Heere verachten zij. Deze mensen, hooghartig en trots als ze zijn, denken dat er geen God is die rekenschap vraagt. In hun leven is er geen plaats voor hem. Hun manier van leven en werken brengt hen nog steeds geluk, terwijl ze er niet aan denken uw oordeel daarbij te betrekken. Dit valt helemaal buiten hun gezichtsveld. Ook over hun tegenstanders halen zij minachtend hun schouders op. Ze denken bij zichzelf, wie doet me wat? Het gaat ons toch al jarenlang goed, van vader op zoon? Bij het minst of geringste vloeken zij, altijd bedriegen en misleiden zij en bedenken ze onrecht. Ze bevinden zich vaak op geheime verblijfplaatsen. Op afgelegen plekken vermoorden ze onschuldige mensen en loeren ze op weerloze mensen. Ze wachten hen stiekem op, als een leeuw die zijn prooi bespringt. Ze leggen hinderlagen om arme mensen te vangen en trekken het net om hen aan. De ongelukkige wordt overweldigd door hun kracht en bezwijkt onder hun mishandelingen. God ziet het toch niet, denken ze bij zichzelf. En als hij het al ziet, vergeet hij het wel weer. Hij kan toch niet alles onthouden? Heere, grijp toch in. O God, hef uw hand toch tegen hen op. Denk alstublieft aan de armen. Hoe komt het dat goddelozen u verachten? Ze denken dat u hen nooit ter verantwoording zult roepen. Heere, u ziet wat zij doen. U weet wat een ellende en verdriet ze veroorzaken. Laat hen dan ook maar boeten, Heere. De arme mensen vertrouwen zich geheel aan u toe. U bent de toevlucht voor wees en weduwe. U staat bekend als degene die de hulpeloze tegemoet komt en helpt. Breek de macht van de boosdoeners, Heere, zodat ze niets meer kunnen. Vervolg hen tot er niet één meer in leven is. De Heere is koning, nu en tot in eeuwigheid. Zij die God niet volgen, moeten zijn land uit. Heere, u kent het hart van de nederige mensen door en door. U kent hun wensen. Uw hart gaat naar hen uit. U luistert naar hen. U doet recht aan wezen en verdrukte. Niemand krijgt meer de kans hen uit het land te verjagen. Dit is het woord van God.
1: Kunnen vragen voor een leiding voor kinderevendienstgroep 3.
2: De leiding voor de kinderevendienst van groep 3, zei u? Groep 3, die is kennelijk niet aanwezig. Is er iemand die alsnog voor groep 3 de kinderevendienst wil verzorgen? Ook zo zijn we samen gemeente. Gemeente, ik zei het al, de preek die ik vanmorgen mag lezen is van dominee Johan Schaefer. Ik weet niet wie hem nog kent. Hij is al een hele poos emeritus predikant met pensioen, net als ik. Hij was lange tijd predikant in Nunspeet. En al die preken die hij toen heeft gemaakt en gehouden, die staan op de website van Nunspeet. Dus daar heb ik hem ook vandaan. Tegenwoordig woont hij ergens in de Flevopolder. Deze preek van hem die gaat over het eerste deel van vers 14 van deze psalm, die we net gelezen hebben. En de tekst die luidt: toch ziet u de pijn en het verdriet. U merkt het op en weegt het in uw hand. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kim en Marjolein zijn vriendinnen. 15 jaar. Ze wonen in Rotterdam en ze zitten bij elkaar op school. 3 MAVO T. Kim en Marjolein gaan met de metro naar de stad om te gaan shoppen. Maar net als die twee vriendinnen het metrostation in willen lopen, worden ze aangevallen door 5 jongens. Marjolein wordt onmiddellijk tegen de grond gewerkt. Kim zelf wordt door een van de jongens bij de keel gegrepen. En terwijl je haar keel dichtknijpt, schreeuwt hij steeds maar: geef je geld, geef je telefoon. En Kim kan helemaal niks zeggen. Ze valt op straat en ze denkt een ogenblik: ik sta nooit meer op. Maar dan krijgt ze toch de energie en dan wordt ze ontzettend kwaad. Ze begint te trappen en te slaan naar de jongen die haar vasthoudt. Maar niet zo lang, want die andere jongens beginnen dus ook te schreeuwen. Te schreeuwen dat ze haar vriendin gaan doodsteken. En dat alles duurt zo'n 5 minuten. 5 lange minuten. En dan hebben ze alles van hun afgepakt. Geld, pasjes, cadeaubonnen, de mobieltje. 5 lange minuten. En wat Kim in die 5 minuten ziet, dat maakt haar zo ontzettend boos. Dat zal er altijd bij blijven. Die meneer daar, die nieuwsgierig op een afstandje staat te kijken wat er gebeurt en ondertussen een filmpje staat te maken. En dan die gezichten achter die ramen van die bewoners die daar nog even gauw het gordijn dicht trekken. En later als ze bij de politie is, dan hoort ze dat er geen enkel telefoontje is geweest met een melding van wat Kim en Marjolein is overkomen. En nu Kim dat weet, wacht ze nog meer. Ja, Kim en Marjolein leven niet in Veenendaal, maar in een stad waar de samenhang is weggevallen. Waar je op straat beroofd en gewerkt kan worden zonder dat iemand ook maar 1 vinger uitsteekt. Kim doet aangifte. Roof, poging tot moord, wordt de aanklacht. En de politie verzekert Kim dat haar zaak de hoogste prioriteit heeft. Zomaar 1 gebeurtenis van velen. Elke gebeurtenis is weer verschillend, maar in wezen gaat het steeds om hetzelfde. Denk aan Marjan Vaanstra, Ceder. Dat jongetje uit Rotterdam die alleen maar sneeuwballen gooide en daarom vermoord is. De mishandeling van het pleegmeisje uit Vlaardingen. De moord op die 17-jarige Lisa uit Abcoude. Recent nog de mishandeling van het meisje in Stadskanaal. En afgelopen weken kwam weer in het nieuws die oppasouders. Eigenlijk hier vlakbij in Woudenberg, die jarenlang kinderen, jonge kinderen, misbruikt hebben. Allemaal voorbeelden van het grote leed dat mensen in Nederland elkaar aandoen. En natuurlijk zijn er dergelijke verhalen ook uit de rest van de wereld. Jonge vrouwen, meisjes, kinderen soms nog, die gedwongen worden tot prostitutie. Asielzoekers die naar een ander land proberen te vluchten. Voor veel geld kopen ze een plekje op een wankelbootje of in een slecht geventileerde container. Maar velen van hen bereiken nooit hun bestemming. En dan die enorme aantallen Russen en Oekraïners en huurlingen uit Azië en Afrika die vechten voor Poetin of Zelensky in Oost-Oekraïne. En de slachtoffers van het afschuwelijke conflict in Soedan. Van de gevechten in Cambodja, Myanmar. De Palestijnen en de jonge soldaten van Israël die 4 jaar lang vochten voor een vredig bestaan in Gaza en de westelijke Jordaanoever. En dan zwijg ik nog maar over de inval van de Verenigde Staten in Iran en Venezuela en de dreiging om iets soortgelijks te doen in Mexico, Cuba of zelfs Groenland. En moeiteloos kunnen we zo nog een poosje doorgaan. Het valt gewoon niet te bevatten. En wat nog veel meer moeite kost, om bij dit alles de naam van God te noemen. Want hoe valt dit alles te rijmen met het geloof in God die rechtvaardig regeert? Dat, gemeente, is de enorme spanning die Psalm 10 vandaag aan ons voorlegt. In geen enkele andere psalm wordt het doen en laten van schurken zo breed uitgemeten. Tot in de kleinste details ontleedt Psalm 10 de plannen en de gedachten van die schurken. Boevenstreken zijn het, in schrille kleuren geschilderd. Hoe actueel wil je het hebben? En dan dat lef waarmee ze hun schurkenstreken etaleren. Onthutsend gewoon. Het lijkt wel of ze maar kunnen doen wat ze willen. Zonder blikken of blozen lasteren ze de Heere God. Er is geen God, staat er in vers 4. En dat wil in dit geval niet zeggen dat ze ontkennen dat er een God bestaat. Nee, want in vers 11 zegt een van die schurken: "O God, vergeet het. Hij wendt zijn gezicht af. Hij ziet het niet." Nee, van God zal die geen last hebben, denkt die slechterik. God blijft wel uit mijn buurt. En het erge is dat die bluffer ook nog eens alle schijn mee lijkt te hebben. Dat is precies waar de dichter van dit gedicht, deze psalm, zo moeite mee heeft. Die goddelozen die gaan ongeremd hun gang, want God houdt zich verborgen. En juist van die verborgenheid van God krijgt de dichter het Spaans benauwd. En hij zendt een SOS-signaal uit. Waarom bent u zo ver weg, heren? Waarom verbergt u zich in tijden van nood? Waar is de hand van God in de chaos van dit leven? Kim en Marjolein die overvallen worden door 5 jongens... en niemand die een poot uitsteekt. Incestslachtoffers. Jonge kinderen nog. Misbruikt door een vader, een broer of een oppasouder. En dan die oorlogen in Oekraïne, in Gaza, in Soedan, in Iran. Kan het echt niet anders? Het is toch vreselijk wat er gebeurt? Schurkenstreken. Zeker. Zouden al die regimes niet eens flink aangepakt moeten worden? Ja. Maar waren het ook niet de Nederlanders en de Europeanen die deze regimes jarenlang in het zadel hebben gehouden? Omdat het ons te pas kwam? Hebben we niet allemaal boter op ons hoofd? Kun je in deze corrupte wereld überhaupt nog een rechtvaardige oorlog voeren? Maar wat dan wel? Moeten we dan afzien van ingrijpen in de oorlogen in Oekraïne, in Gaza, Iran en Soedan, omdat niemands motieven ooit zuiver zijn? Is het niet aanpakken van Poetin en Trump niet even erg als ze het wel doen? Het is allemaal zo ontzettend ingewikkeld. Er spelen zoveel tegenstrijdige belangen mee. Het kwaad in onze wereld tast alles aan. En telkens weer zie je die partijen handelen alsof er geen God is. Ze doen maar. Ja, lieve mensen, waar is de hand van God in de chaos van dit leven? Al dat onrecht, al dat lijden, hoe geef je dat een plekje in je leven, met in je omgang met God? Ik zelf ben nogal eens murf geslagen door al die ellende. Zo murf dat ik de vraag naar God maar niet eens stel. Ik hou me gewoon maar vast aan het geloof dat God er is, te midden van het lijden. Dat hij er gewoon is. Maar wat nou als je dat niet meer voelt? Als je dat niet kunt meebeleven. Kun jij dan leven met die eerlijke leegte? Hoe pijnlijk ook. Nee. Nee, zegt Psalm 10. Aan de nood van deze wereld, in talloze vormen, mogen, kunnen en willen we niet voorbij gaan. Zeker, het lijden is soms te groot. Ons hart is gewoon te klein om al dat verdriet te bevatten. Maar is dat reden om de gordijnen dicht te trekken, zodat we het niet meer hoeven zien? Bemoei je maar nergens mee. Dan kom je er misschien zelf zonder kleerscheuren vanaf. Nou, de dichter van Psalm 10 kan dat niet. Vanuit die verstikkende benauwdheid doet hij een dringend beroep op God. Sta op, Heer. Hef uw hand, God. Staat er in vers 12. Hef uw hand, God. Steek uw handen toch eens uit de mouwen. Nou. Heb jij ooit zo tot God gebeden? Zo brutaal? Dat doe je toch niet? Dat is toch niet eerbiedig? Tegenover God moet je toch je plaats weten? Beseft die dichter eigenlijk wel wie die voor zich heeft? Nou, ik denk het wel. Deze dichter weet heus wel wat zijn positie is tegenover God. Maar alles wat deze dichter om zich heen ziet, dat grijpt hem zo ontzettend aan. Hij is zo ontzettend kwaad. Hij kan niet anders dan op deze emotionele manier bij God aan de bel trekken. Die goddeloosheid van mensen. Die mensen die denken dat ze ongestraft hun weg kunnen gaan. Mensen die de schepping op een ongelooflijke manier geweld aandoen. Die andere mensen, ook schepselen van God, gewoon als vuilnis behandelen. Dat alles maakt hem zo ontzettend boos. En die woede komt voort uit echt medelijden. En vanuit die intense woede komt de dichter tot dat vurige gebed. Brutaal gebed, maar vooral een daad van diep geloof. Diep geloof als je je heftige boosheid aan God toevertrouwt. Kan dat zomaar bij God? Ja, dat kan. Zeker. We lazen het verhaal van die weduwe die elke dag bij de rechter op de stoep stond om haar recht te krijgen. Elke dag. Totdat de rechter uiteindelijk het zat was en haar recht deed. En Jezus zegt: neem een voorbeeld aan die vrouw. Ook jij mag God aan zijn hoofd zeuren. Dag en nacht. Net zo lang totdat er recht wordt gedaan. God vindt dat niet erg. God weet dan tenminste dat het jou niet onverschillig laat wat er in de wereld gebeurt. Dat het je echt raakt, diep in je hart. En God vindt het tof als je hem elke keer weer opnieuw betrekt bij al dat onrecht waar je tegenaan loopt. Onrecht op wereldschaal, maar ook onrecht in je persoonlijke leven. Die weduwe uit Lucas 18, die had met een onrechtvaardige rechter te doen. En de dichter van Psalm 10, die weet dat hij schreeuwt tegen een rechtvaardige God. Ja, de dichter van deze psalm zet een vraagteken bij God. Waarom verschuilt u zich in de coulissen van het wereldtoneel? Kijk nou eens naar al die mensen die zo goddeloos veel moeite en verdriet moeten meemaken door wat andere mensen hun aandoen. God, waar bent u nou? Je zou kunnen zeggen een aangevochten geloof. Maar ook een geloof dat tot God blijft roepen. Doe er wat aan. Het kan toch niet zo zijn dat de verkrachter en de overvaller het laatste woord hebben? Ik weet dat u het ziet. Al die moeite, al dat verdriet van mensen. U ziet het toch? Ja, God ziet het echt. Niet op een afstandje met de handen op de rug. Ja, het heeft mijn volle aandacht. Nee, God komt heel dichtbij. Hij ziet de slachtoffers en hij raakt ze aan. God ziet alle ellende en hij pakt het op. Hij pakt het aan, hij neemt het in zijn hand. Is God dan zo'n politieambtenaar die tegen Kim, dat meisje dat was aangevallen voor dat Rotterdamse metrostation, die tegen Kim zegt: jouw zaak heeft mijn hoogste prioriteit. Is God zo'n ambtenaar? Misschien wel de vriendelijkste van allemaal, die zittend in zijn hemelse stoel het dossier van al onze moeite en verdriet in handen neemt en zegt dat hij het alle aandacht zal geven? Krijgen we dan zoiets als de toeslagenaffaire? Of krijgen we zoiets als bij de afwikkeling van de aardbevingsschade in Groningen? Is God zo'n ambtenaar die veilig achter zijn loket onze klachten aanhoort? Nou, kijk eens naar Golgotha. Zie je daar een God die achterovergeleund op zijn stoel zit? Nee, op Golgotha hangt God aan het kruis. En daar neemt God niet zomaar iets in zijn hand. Hij krijgt iets door zijn hand. Een spijker. En is die spijker, is dat niet onze moeite en ons verdriet? Ons lijden en onze tranen om al die ellende in de wereld snijdt God letterlijk door merg en been. Daar op Golgotha, aan het kruis, neemt hij onze klacht over. Diezelfde klacht waarmee Psalm 10 begint. Waarom, o God? Waarom? God identificeert zich op Golgotha met het lijden van deze wereld. God staat echt niet op afstand. God verbergt zich echt niet. De Bijbel zegt, je kunt God vinden in de persoon van de machteloze, de geplaagde, de dakloze, de verdrukte, de ellendige. God kunnen we vinden in de gedaante van iedereen die geen helper heeft, die geen stem heeft in deze wereld. God leeft zich op die manier in de ellende van de machteloze. Hij maakt zich de moeite en het verdriet eigen. En hij ondergaat al onze pijn over het onrecht in deze wereld. En ook alle pijn van die machtelozen. Is dit het einde van het verhaal? Gedeelde smart is halve smart. Is dat onze troost vandaag? Niks ervan. Het stond al aan het einde van Psalm 9. God vergeet de armen niet. Voor de zwakken is niet alle hoop verloren. Want na Golgotha komt Pasen. God, Jezus, staat op uit de doden. En kijk eens naar zijn handen. De handen van de opgestane Heer dragen blijvend de tekenen van ons verdriet, onze pijn over het leed van deze wereld. En het zijn juist die handen van Jezus waarin God, de Vader, alle macht in hemel en op aarde heeft gelegd. Aan deze handen kunnen we ons toevertrouwen. Alle moeite en verdriet bij onszelf en in de wereld om ons heen. We leggen het allemaal in zijn hand. En dat geeft rust. Eindelijk rust. Als we woedend, verdrietig, hulpeloos zijn. Rust. Dat is heel iets anders dan berusting. Want je mag nooit berusten in alles wat je om je heen ziet gebeuren. Laat je inspireren door die boosheid en die woede van Psalm 10. Gebruik die woede om hartstochtelijk te bidden, steeds weer. Gun God geen rust. Roep hem aan, elke keer weer opnieuw. O God, breek de macht van de goddeloze. Ban het kwade uit. Blijf bidden. Net zo lang totdat er geen goddeloosheid meer is. Totdat de aarde vol zal zijn van gerechtigheid en vrede. Totdat recht gedaan wordt aan wezen en verdrukte. Totdat niemand meer uit zijn omgeving wordt weggejaagd. Dat er geen vluchtelingen meer zijn, geen daklozen, geen ontheemden meer. Wat een geweldig einde van deze psalm. Wat een vooruitzicht. Dat mensen nooit meer door andere mensen uit hun huis verjaagd worden. Dat er geen jongens meer zijn die meisjes aanvallen voor een metrostation. Dat er geen bruten en vandalen meer zijn die straten, treinen en voetbalstadions onveilig maken. Geen dictators meer die niets ontziend iedereen uit de weg ruimen die in opstand komt. Geen soldaten meer die dood en verderf zaaien. Geen goddelozen meer die brallen. Er is geen God die rekenschap van ons vraagt. Alleen nog maar de handen van onze Heer. Handen die zegenen. Die liefde schenken. Tranen drogen. Handen die helpen. Handen die ondersteunen. Ja, met zo'n Messias hebben we alle reden om te danken, te loven en te prijzen. Halleluja. Amen. Er is een passend opwekkingslied. Hoe lang, o Heer? Dat gaan we nu zingen. En daarna neemt de ouderling van dienst de dankzegging en de voorbeden voor haar rekening.

We willen vanochtend danken voor Martin van Vliet, Gert Peek en Chris van den Berg dat zij hun verjaardag mochten vieren in de afgelopen 2 weken. En we willen ook bidden voor Peter Meijer. Hij heeft ernstig nierfalen en heeft een nierdonor nodig op termijn voor een langere levensverwachting. Dus ik zal u voorgaan in gebed. Heer, we komen als gemeente bij u na een indringende preek vanuit Psalm 10. We hebben veel voorbeelden gehoord van leed in deze wereld, ver weg en dichtbij. Wat kan u soms zo ver lijken in tijden van nood en in de chaos van ons leven? Maar we hebben ook gehoord dat we ons aan u toe kunnen vertrouwen, met alle moeite en verdriet, bij onszelf en in de wereld om ons heen. We mogen nooit berusten in alles wat we om ons heen zien gebeuren. We blijven u aanroepen, zo ook vanmorgen, waarin we als gemeente voorbeden willen doen voor de gemeente en de wereld om ons heen. We willen u danken voor Martin, Gert en Chris, dat zij weer een jaar ouder mochten worden. Wilt u hen een gezegend nieuw levensjaar geven? We willen u ook bidden voor Peter Meijer. Door ernstig nierfalen heeft hij op termijn een donor niet nodig. We hopen dat hij deze mag gaan vinden en bidden of u hem iemand op zijn pad brengt die zijn levensverwachting kan verlengen. Wilt u dit wonder aan hem geven? Ondanks alles blijft Peter positief en vertrouwt hij er rotsvast op dat u hem een mooie toekomst heeft beloofd. Wilt u hem in deze spannende tijd en blijven vasthouden? We danken u voor een mooie

gaan volgen in Overschie. Aankomend weekend is ook de Staak-op-conferentie. Een heel aantal gemeenteleden gaan hier naartoe. Wilt u het een gezegende conferentie laten zijn, tot opbouw van uw kerk hier in Veenendaal, maar ook elders in Nederland? En volgende week zullen er 4 kinderen worden gedoopt en hopen Anouk en Sander belijdenis van hun geloof te doen. Wat een feestelijk moment. We willen u vragen om een gezegende voorbereiding voor beide gezinnen aankomende week. De collecte is voor Zuidoost-Azië en Cornerstone vandaag. We willen u vandaag in het bijzonder bidden voor Ranjit en zijn gemeente, die noodhulp verlenen en geestelijke bijstand bieden, nu velen in zijn dorp en gemeente familieleden en huizen hebben verloren door het natuurgeweld in Nepal. Ook willen we bidden voor de eerstejaarsstudenten op Cornerstone. Wilt u hen snel laten wennen aan het leven en het studeren in een internationale gemeenschap? Zo hebben we veel om voor te danken en te bidden. Hoor ons gebed. Amen.

We zingen ons laatste lied, Geef Vrede. Laten we gaan staan.

is u in alle opzichten heiligt. En dat heel uw persoon naar geest, ziel en lichaam gaaf bewaard blijft tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw. Hij houdt zijn woord. Onze Heer Jezus Christus, zij u genadig.

Welkom terug bij ons programma Middagsom. U heeft geluisterd naar een dienst die vanmorgen gehouden werd in het Ichters College in Veenendaal. Een dienst van de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Lichtbron. De voorganger was dominee Zielhuis. Wilt u reageren op deze dienst? Stuurt u ons een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl We gaan nu verder met het programma Middagsom tot de klok van 7 uur. Na de kerkdienst hoorde u Jan Wenselink en Noortje van Middelkoop met het lied You Raise Me Up. Ditzelfde lied hoort u nu weer, maar dan gezongen. Nederland zingt. Daarna hoort u het Hollandkoor met de liederen Ik bouw op u en u tilt mij op.

Ik heb een gedicht voor u waarboven staat Psalm 23. Na het gedicht kunt u luisteren naar Sela met het lied Mijn Herder. Het gedicht is van Rieteke Hogedoren. Psalm 23. Neem mijn handen, Heer, en wil mij leiden door groene weiden. Verkwik mij langs het water van de zee. Goede herder, neem mij mee. Neem mijn handen, Heer, in het donker van de nachten en het morgenlicht verwachten. Uw stok en staf vertroosten mij. Goede herder, wees mij nabij. Neem mijn handen, Heer, in het volgen van uw wegen. Vol goedheid, vol van zegen. Aan uw tafel zit als gast. Goede herder, houd mij vast. Neem mijn handen, Heer, als de dagen mij gegeven. Klimmen naar het einde van dit leven. Bij het scheiden van mijn aardse huis. Goede herder, breng mij eeuwig thuis.

U hoorde de liederen Gelooft in onze God, Door Nederland zingt, en daarna hoorde u Christian Verwoerd met Niemand zoals hij. Dan heb ik nog een gedicht voor u met de titel Dicht bij u. Het is een gedicht van Marie de Haan. Na het gedicht luistert u naar het lied Dicht bij u van Remco Hackert. Maar eerst het gedicht Dicht bij u. Ik wil dicht bij u blijven, ook als ik u niet zie. Ik wil achter u aan, al heb ik geen voeten meer om te gaan. Ik wil dat u mij vasthoudt, ook al voel ik het niet. Pakt u mij bij de hand, houdt mijn geloof in stand. Want alleen dicht bij u ben ik veilig en geborgen. Blijf, lieve Jezus, altijd voor mij zorgen.

Het is bijna 7 uur en dat betekent het einde van dit programma Middagsom. Een programma van Stilok op 1 Vallei. Dit programma werd gemaakt door Steven van der Lustgraaf, samenstelling, presentatie en techniek. Volgende week zondagmiddag om 16:30 is er weer een nieuwe uitzending van Middagsom. We hopen dat u ook dan weer naar ons luistert. Wilt u reageren op de uitgezonden kerkdienst of op dit programma? U kunt ons e-mailen info@stilok.nl. info@stilok.nl. Het laatste lied van deze uitzending Middagsom is een lied uit de bundel Opwekking. Het is Opwekking 710, Gebed om Zegen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij alle dagen lang.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Lindy met een nieuwe nummer, Same Page, van het nieuwe album ook, Honest to God 2. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en we mogen net als elke week weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers luisteren die afgelopen week zijn uitgekomen. Deze week zijn het er in totaal 8 en je hebt zojuist de eerste al gehoord. En we gaan natuurlijk gelijk door met het volgende nieuwe nummer waar we naar mogen luisteren. Dat is een nieuw nummer van John Reddick en het heet Tell Somebody.

Neil Carpenter met zijn nieuwe nummer Too Late. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van One Common en we mogen luisteren naar hun nieuwe nummer Eyes on You.

Olivia Lane met haar nieuwe nummer Ask Him. Het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is een nieuw nummer van Conor Flanagan. En we gaan luisteren naar zijn lied You're Not The One For Me.

Tarion met haar nieuwe nummer Feels Like Heaven. We zijn alweer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer voor deze week. En daarna gaan we natuurlijk gewoon door met andere muziek die je al zou kunnen kennen. We gaan luisteren naar Saints samen met Josh Green met het nieuwe nummer Hallelujah.

King of Country en Taylor Hill met World on Fire. We gaan nu door met Brendan Heath met zijn nummer Jesus in Disguise.

Jeremy Camp samen met Skillet met het lied No Survivors. We gaan nu door met een band uit de buurt, namelijk uit Ede, genaamd Battled. En gaan luisteren naar hun lied Holy Ground.

Seventh Day Slumber met hun versie van Lauren Daigle's You Say. Dan gaan we even over de grens luisteren naar Prey, Mike the Maker en Joshua met het lied Agnus Dei.

De Obro's met Psalmen aus Plastik. Nog één nummer voordat we overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Citizen Way met Wave Walker.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

Blanca met haar lied Undeniable. Welkom terug bij de tweede helft van het programma. We hebben nog een klein uur te gaan met een aantal mooie nummers waar we naar mogen gaan luisteren. Het volgende nummer is van Damascus en we gaan luisteren naar een lied hier bij mij.

teken in het zand. Zie hoe de branding langzaam aan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

zie de golven langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots. En mijn voetsporen worden door de voet uitgewist. Ik denk aan dat gedicht en ik glimlach. Er was

Mercy Me met You Found Me. Dan gaan we door met een nummer van Joel Vaughan en we gaan luisteren naar het lied Turn.

Big Danny Weave met het nummer Let It Begin. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Nine Lashes. En we gaan luisteren naar een lied You Are The Light.

Capital Kings met Hollin met het nummer All Good. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van The Equippers Revolution. En van hun gaan we luisteren naar het lied Way of Life.

Force Frank met Happy. Dan gaan we nu door met een nummer van... Ik ben het even kwijt. Kate Thompson. En we gaan luisteren naar zijn nummer Good God.

0: Proof.
1: Austin French met het lied Living Proof. En zoals u hoort aan de achtergrondmuziek zijn we weer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik hoop dat u heeft kunnen genieten van de nummers die gedraaid zijn. En ja, dat u volgende week ook weer komt luisteren natuurlijk. Mocht u nou een nummer gehoord hebben dat u graag nog een keer terug zou willen luisteren, dan kunt u op onze Instagram-pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K, een afspeellijst in de bio vinden via de link. En daar zijn alle nummers zojuist ingezet die deze uitzending gedraaid zijn, mocht u dus nog eentje terug willen luisteren. U kunt er ook feedback achterlaten over het programma en eventuele verzoeknummers natuurlijk. Dan kunnen we die in een toekomstige uitzending vanzelf een keer behandelen. En ja, dat was het weer voor deze week. Ik hoop dus dat u heeft kunnen genieten en ik wens u nog een hele gezegende week toe. Als afsluiting van het programma gaan we...

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidt.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exitpoll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw 1 jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert.

Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Harro Timmerman, ik ben uw technicus vanavond. En aangezien ik geen presentator heb, heb ik gevraagd aan Casper Vecht. Casper, jij met je jarenlange ervaring, kun jij eens wat mooie liederen voor ons samenstellen die ik op de maandagavond, de eerste maandagavond van het nieuwe seizoen, weer kan laten horen. En dat heeft hij met veel liefde en vreugde gedaan. En die wil ik u vanavond laten horen. Zo gaan we nu verder met Psalm 27. Daarna hoor jij de vogels fluiten. En daarna Only is the Lord. Veel luisterplezier.

ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

Zo, en het was de eerste vijf liederen eigenlijk, met het begin, die we te horen hebben laten komen. Ik hoop dat u een goede vakantie gehad heeft. Ik wel. Ik was met mijn gezin naar het noorden, of het westen van het land, naar mooie Den Haag. En daar stond op de camping, lekker aan het strand. Zo gaan we verder. En met de volgende liederen. En dan beginnen we met het mooie Abba Vader, U Alleen. Van het christelijk mannenkoor, het Harskamp. En daarna neemt Judith Sportel het over. Neem Heer mijn beide handen. En dan als laatste in deze sessie het Sliedrechts mannenkoor. Daar is kracht en bloed van het lam.

Ik hoop dat u hiervan genoten heeft. Het was vandaag een mooie dag. Een nazomersdag. Het was gewoon warm weer. De avonden worden weer korter. Het begint alweer schemerig te worden. En wij gaan verder met de volgende drie liederen. Ik hoop dat u daar kan van genieten.

Dit was weer een uurtje muziek. Ik hoop dat u hiervan genoten heeft. Ik in ieder geval wel. Mijn dank is groot, Casper. Casper Vech heeft de samenstelling gedaan voor vanavond. En volgende week gaan we weer vrolijk verder. Zondag is de herhaling. En mocht u denken, ik vind het leuk om eens een uurtje muziek te maken. Of ik ben technisch een beetje technisch aangelegd. En ik kan wel de techniek eens proberen. Of u wil eens komen kijken. Stuur mij eens een mailtje. Mijn mailadres is h.timmerman@omroep1.nl. En natuurlijk mogen het altijd suggesties zijn. Ik hoop dat het leuk vindt. En ik ga het vanzelf zien. We sluiten af vanavond met het Sliedrechts Mannenkoor. Samen dienen. Tot volgende week. Een fijne avond. Tot ziens.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrumlinkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 235. Mijn naam is Marcel Moerman, normaal technicus van dienst, zoals dat zo mooi heet, maar Harry is lekker op vakantie. Dus gaan Peter en ik de gaten vullen. En vanavond is het dus mijn beurt. Ik heb een gast. En die gast heet René Moerman, mijn jongste zoon. Welkom René.
1: Dankjewel pa.
0: En dan is altijd de hamvraag. Zullen we beginnen?
1: We gaan beginnen.

0: Zo, dat was wel even een inkopper, hè? De kop is eraf. Ja, dit was Imagine Dragons met het nummer Natural van het album Originals. Een energievol nummer, dat kon je wel stellen. De zanger Dan Reynolds zegt dat de wereld soms voelt als eten of gegeten worden. Daarom moet je soms hard en koud worden om te kunnen overleven. Het refrein, you got to be cold, betekent dat je emoties moet beschermen. Tegelijk gaat het ook over jezelf. Vinden en zelfvertrouwen krijgen, ondanks kritiek of tegenslagen. Je moet mentaal sterk zijn, voor jezelf opkomen en doorgaan, zelfs als het tegen zit. Nou René, wat vond jij van het openingsnummer?
1: Ja, echt gewoon een lekkere start voor dit programma. Ik vind het een van hun lekkerste nummers. En ik heb gewoon heel veel zin in de komende 2 uur. Plaatjes draaien.
0: Mooi. Stel je nog even voor.
1: Nou, ik ben René, 31 jaar. Ik heb een eigen mediabedrijf voor de travel en hospitality merken. Dat zijn reisbureaus, hotels en restaurants. En ik ben vanaf jongs af aan al met muziek bezig. Ik denk ook door jouw invloeden, pa.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, je kon aardig plaatjes draaien in het weekend in de woonkamer met een concertje op tv of gewoon lekker de muziek aan. En nou ja. Op latere leeftijd was het soms andersom. Dan draaide ik muziek en ging jij daarin mee?
0: Ja, nou ja, dat klopt helemaal, denk ik. Ging even fout, hè? Hoorde je het?
1: Maakt niet
0: uit. Heb je als je het allemaal weer even alleen moet doen. Wat heb jij met Imagine Dragons?
1: Ja, ik vind Imagine Dragons vind ik echt een band waar als je die muziek aanzet, dat je gewoon direct zo'n powergevoel krijgt.
0: Ja, bizar.
1: Ja, mijn vriendin zou zeggen dat het echt attitude muziek is.
0: Maar zo gedraagt hij zich ook, die Dan. De zanger.
1: Ja, op het podium helemaal, hè?
0: Volgens mij wordt het gewoon tijd weer voor muziek. Want we hebben zat nummers. En het is maar een uur dat we de Imagine Dragons gaan draaien. We gaan even verder met 2 nummers van hetzelfde album. En wel met de nummers Boomerang, gevolgd door Bad Liar. Boomerang gaat over een toxisch of moeilijke relaties waar mensen elkaar blijven kwetsen, maar ondanks ruzies, afstand of breuken komen ze altijd weer bij elkaar terug. We horen Boomerang.

Ja, Bad Liar. Mooi nummer. Dit is een song, Bad Liar, gaat over een relatie waarin de liefde langzaam verdwijnt. Hij probeert te doen alsof alles nog goed is, maar het lukt niet. Hij is echt een bad liar. Dus zijn echte gevoelens komen toch naar boven. Het gaat om het besef. Je kunt iemand niet blijven voorliegen, of jezelf, als de gevoelens er niet meer zijn. Dit waren wel de parels van het album The Origins. Alle nummers zijn miljoenen keren afgespeeld of gestreamd. Het is echt gewoon bizar. Ja, en toen gebeurde het, hè. Het was oud en nieuw. Afgelopen jaar, 2025, 2026. En ik kwam nadat ik het vuurwerk had bekeken vanaf de zolder, weer beneden in de woonkamer. En ik kwam midden terecht in de uitzending van Imagine Dragons, opgenomen in Las Vegas. En toen gebeurde het. Ik was diep en diep onder de indruk. Wow, dan moet hij het wel doen.

0: Ja, dit is het nummer My Life. Hij heeft dat al 100 keer gezegd natuurlijk. En live vanuit Las Vegas. Ik vind het echt een waanzinnig concert. En ja, die band is gewoon heel groot geworden. Ik was al fan. Maar door deze uitzending van het live concert ben ik nog groter fan geworden. Ze hebben daar echt iets heel moois neergezet. René, wat weet jij van deze band?
1: Nou ja, Imagine Dragons komt oorspronkelijk dus uit Las Vegas. Dus dit was echt een thuiswedstrijd voor hun. En dat merk je als je dit concert opzoekt. Het staat op Spotify, maar ook op... als je de uitzending zelf bekijkt... zie je dat terug in de energie van de artiesten, maar ook echt het publiek. Ik denk dat veel mensen speciaal daarvoor kwamen.
0: Ja, absoluut. Ik heb even contact gehad met Dan Reynolds.
1: Oh ja?
0: Moet je maar eens luisteren.
2: Las Vegas, my home. This city means so much to me. I was born and raised here. Argyle Gray Elementary School, Kenny Gwynn Middle School, Bonanza High School, class of 2005. My family is here tonight. My mom and my dad. So many people who came out to our shows when we played for 50 people at O'Shea's. Cheapest beer on the strip. Here we are! We owe it all to this city. I love you with all my heart. Home means Nevada. Thank you for being here. We will give you everything. We will give you everything. Because you have given us everything. Thank you, Las Vegas. We love you.

0: Ja, lekker hè.
1: Mooi hè, ja.
0: Het nummer Believer gaat over pijn en tegenslagen omzetten in kracht. Tegenslagen kun je laten groeien als je ze gebruikt als motivatie. Dat is de boodschap die zij overbrengen. Voor de luisteraars die net inschakelen, we hebben het vandaag over Imagine Dragons. De Amerikaanse pop-rockband gevormd in 2008. Bestaande uit de zanger Dan Reynolds, gitarist Wayne Sermon en bassist Ben McKee. Zoals bijna alle bands klein beginnen en wanneer je muziek wordt begrepen, kan je uitgroeien tot wat Imagine Dragons nu is. Zoals Dan Reynolds in een opname vertelde dat ze eerst voor maximaal 50 personen optreden en dan nu voor een heel uitverkocht stadion in Las Vegas. Ja, dan heb je toch echt wel wat bereikt. We doen maar een uurtje Imagine Dragons, dus we moeten opschieten. Het volgende nummer is Thunder van Dan Reynolds. En hij beschrijft hier hoe hij vroeger werd gezien als raar of niet goed genoeg. Mensen namen hem niet serieus en zeiden dat hij niet succesvol zou worden. En toch bleef hij doorgaan met zijn eigen pad.

0: Ja, birds. Ik vond het een mooie zin, René. Birds fly in different directions. Dat geeft mij ook bijna... Ja, het is een totaal andere sfeer, maar alleen de vogels vliegen van oost naar west.
1: Ja.
0: En dan, hè, de rest is allemaal bekend, maar zo'n zinsnede, ja, dat een beetje kippenvel krijg ik er wel van.
1: Toch knap als je erop kan komen, hè?
0: Ja, zeker. Maar birds gaat over het verwerken van een relatiebreuk. Dat is toch wel een vervelende eigenlijk. En dat merk je wel meer hè, bij Imagine Dragons. Het zit veel in de relatiesfeer.
2: Ja, zeker.
0: En het accepteren dat sommige mensen uit elkaar groeien. Ja, dat gaat soms zo in het leven. Het liedje is geschreven door zanger Dan Reynolds. En weerspiegelt zijn emoties rondom de tijdelijke scheiding en later verzoening met zijn vrouw. De metafoor vogels vliegen weg staat symbool voor het loslaten van een dierbare.
1: Toch zie je veel in zijn teksten dat hij over persoonlijke dingen schrijft. Zo ook het volgende nummer, Demons. Dat gaat over het erkennen en bestrijden van je diepste onzekerheden en innerlijke angsten. De zanger gebruikt de term demonen dan als metafoor voor deze persoonlijke tekortkomingen. En het nummer waarschuwt zijn geliefde voor zijn duistere kant. Om zo te voorkomen dat ze gekwetst raakt als hij de controle een keer verliest.

Ja, dit was het nummer van Demons. Wat je de laatste tijd bij live concerten steeds meer gaat zien. Ik wil eerst nog even. Nou, ik zal daar de andere naam noemen. Is dat je een langwerpig podium in het publiek hebt, een soort catwalk. Waarbij de muzikanten het hoofdpodium dan verlaten en te midden van het publiek neerstrijken. Dat zie je bij, heb ik gezien dan op tv of op YouTube, bij U2 en zeker ook bij Direct in de Kuip. En wat gaan ze dan doen? Ze hebben dan een paar simpele instrumenten. Simpel in de zin van mooie instrumenten, maar niet zo grootschalig als op het hoofdpodium. Een klein drumstel, een gitaar, een keyboard en een zanger. En wat gaan ze dan doen? Ze zetten daar een gevoelig muziekstuk neer. En dat wordt dan ter horen gebracht. Er valt een stilte in het hele stadion. En zo explosief Dan Reynolds kan zijn, zo klein kan hij het dan ook maken. We gaan luisteren naar Next to Me en daarna naar het nummer Our Bet My Life.

0: En dit zingen ten overstaande van 40.000 fans of zo, hè?
1: Niet normaal, hè?
0: Ja.
1: En zo relaxed ook. En, ja. Want wij zien net voor het eerst, wij hebben dit nummer al heel vaak gehoord, maar we zien voor het eerst dat zijn... hij heeft op een gegeven moment zijn zoontje op zijn arm, met grote oorkappen hier en dan op zijn hoofd. En dan hoor je dat zoontje, hoor je zingen I Bet My Life. Hoe leuk
0: ja,
1: is dat?
0: Ja.
1: Over kinderen gesproken, wist je dat zij ook een ontzettend mooi goed doel hebben opgericht? Imagine Dragons heeft ooit een berichtje gekregen van Tyler Robinson, een jongen van 17, die op zijn 16e gediagnosticeerd is. Zegt dat goed?
0: Ja, heel goed. Ja, ja, moeilijk woord.
1: Met een hele agressieve vorm van kanker. En vanuit dat berichtje is er een vriendschap ontstaan tussen die bandleden en die jongen. En hebben zij de Tyler, hoe zei ik dat? Robinson Foundation opgestart. Waarbij ze geld inzamelen voor het goede doel. Met als doel, ik heb het hier staan... financiële steun voor die gezinnen tijdens een ontzettend moeilijke periode. Dus dat is eigenlijk best mooi om te zien dat die bandleden naast de fame en alle grote concerten ook dit soort
0: goede doelen steunen.
1: Mooie dingen doen. Ja, ja, zeker.
0: Hadden ze aan het begin ook niet gedacht, denk ik, dat ze zo groot zouden worden.
1: Nee, en toch ook heel nobel dat je dan je geld daarvoor inzet.
0: Ja,
1: ja, zeker. We gaan luisteren naar One Day to Me van Imagine Dragons nog steeds. I know that

0: Vind je dat nou ook niet mooi, René, dat Imagine Dragon kan stevige muziek neerzetten, maar dan ondertussen toch ook weer zo klein en ja, mooi, sprankelend.
1: Heel dynamisch, hè?
0: Dynamisch, dat is het goede woord.
1: Ja, vind ik ook.
0: Jij bent de man van het geluid, hè?
1: Nou ja.
0: Geluidsopleiding gedaan.
1: Ik zie jou hier schuiven, dat doe ik je niet na, hoor.
0: Oké, dankjewel.
1: Maar dat is ook iets wat we in het volgende stukje, volgende programma gaan tegenkomen.
0: Ja, want we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van het eerste uur. En dat gaat ontzettend snel. We hadden nog eigenlijk een extra nummer, maar dat gaan we gewoon niet redden.
1: Nee.
0: Ik moet zelfs bijna opschieten nu. Maar dat houdt in dat Imagine Dragon, dat sluiten we af.
1: Ja.
0: En we gaan verder met, noem het maar,
1: Muse.
0: Okay.
1: En dan hoor ik jullie ook al denken, dat wordt alleen maar hard. Maar ook daar hebben we de dynamiek opgezocht. En een paar mooie platen voor jullie uitgezocht. Dus we gaan gauw beginnen. Na de break horen jullie Muse.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exit poll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: Ja, dit was Uprising van Muse. De eerste uur hebben we natuurlijk afgesloten met Imagine Dragon. En we gaan nu over naar de band Muse. Ook een energievolle band. Maar ik beloof jullie, ze kunnen ook hele mooie stukken neerzetten. Maar even over Uprising van Muse. Het is van het vijfde album The Resistance. Een nummer wat al meer dan 827 miljoen keer gewoon gestreamd is. Dat wil toch wel wat zeggen. Muse is een bitse... Ja, een Britse band die in 1994 is opgericht. De band bestaat uit zanger en gitarist en pianist Matthew, de drummer Dominique en de bassist Christopher, die dadelijk ook nog een geweldig nummer start als je die knaap gaat zien spelen. Kippenvel. De naam Muse kwam deels doordat de bandleden vonden dat het woord mysterieus en kunstzinnig klonk passend bij hun muziekstijl.
1: Ja, ik denk dat jij het nummer Hysteria bedoelt, waarin die bassist Christopher dus echt helemaal losgaat.
0: Nou ja, we gaan het zien.
1: Hysteria. Ja, zeker. Hysteria gaat over obsessieve liefde, lust, vol verlangen en het onvermogen om deze twee los van elkaar te zien en te scheiden. Het nummer beschrijft de frustratie van het wanhopig willen hebben van iets of iemand. Het is een emotionele instorting en binnenste buitenkeren door een onbeantwoorde destructieve drang. Nou, als dat geen goede intro is van een track, we gaan luisteren naar Hysteria.

0: Tja, wat een vol energievol nummer.
1: Lekker hè?
0: Potverdorie. Ja, Muse met het nummer Starlight van het album Black Holes. Nou, hij heeft dat al 100 keer gezegd, geloof ik hè? Een nummer dat gaat over ver weg van huis zijn. Van dierbaren gescheiden zijn en de hoop, het verlangen om die verbinding te behouden. Het nummer weerspiegelt het gevoel van eenzaamheid tijdens het reizen en de drang om de herinneringen aan huis vast te houden. Ik heb eronder geschreven, ik weet dat maar al te goed. Ik ben toch al eens weg geweest, toch René?
1: Af en toe.
0: Af en toe, ja.
1: We gaan verder met het nummer van het album Plug In Baby, wat natuurlijk een beetje schunnig klinkt. Maar de diepere betekenis is, gaat over een relatie waarin de een de ander oplaadt, emotioneel gezien. Hij vergelijkt in het nummer de relatie als een baby monitor. Dus dat radiootje wat je naast je baby zet om hem continu in de gaten te houden. Niet helemaal een gezonde relatie. Het nummer uit 2001, bekend om de kenmerkende gitaarriff, behandelt thema's van verandering en het blootleggen van leugens. Hier komt Plug In Baby.

0: Jonge, jonge, jonge, wat een energie is dit daarin. Hè?
1: Lekker, hè? Ja.
0: Dit is geen standaard gitaar, hè, waar je op speelt. Het is een soort van, ik noem het maar, een synthesizer gitaar.
1: Ja, dat heeft een naam. Ik weet niet hoe dat, volgens mij een sitar of zo. Nee, dat is anders.
0: Hmm.
1: Iets met toetsen in ieder geval.
0: Met veel kleurtjes. Allemaal lampjes.
1: En knopjes.
0: En knopjes, ja. Dit nummer stond, wat je net hoorde, het heet Supermassive. Ja, Black Hole.
1: Yeah.
0: Staat bekend om zijn dansbare, van funk en Prince geïnspireerde geluid en de Twilight song, soundtrack.
1: Ja, we zijn nou al even onderweg met de muziek van Muse, wat best intensief is.
0: Ja,
1: dus we
0: moet
1: snappen
0: het afwisselen.
1: Ja, ze vinden de luisteraars ook fijn, denk ik. Dus we gaan even een tandje terug. We gaan luisteren naar een rustig akoestisch nummer van Muse, namelijk Soldier's Poem.

0: heel mooi klein liedje. En dit is ook Muse.
1: Ja, bizar.
0: Geschreven vanuit het perspectief van een soldaat die zich afvraagt waarom hij zijn hele leven zijn eigen leven de hele tijd moet riskeren. Ik krijg er altijd een beetje het gevoel bij van Saving Private Ryan. Het is ook een beetje zo'n oorlogsachtig deuntje, vind ik. Maar als je die tekst nog eens even goed luistert vanuit die gedachte als soldaat. How could you send us all far away from home when you know damn well that this is all? I would still lay down my life for you. And do you think you deserve your freedom? No, I don't think so. There's no justice in the world, and there never was.

0: Ja, Knights of Cydonia zit ook vaak in de top 2000, geloof ik. Echt zo'n nummer waar je dan nog even lekker op gaat rammen,
1: ja.
0: Toch?
1: Nou, die zou er goed in passen,
0: ja. Ik krijg er oud en nieuw gevoel bij. Maar het doet me ook denken aan een concert wat wij ooit een keer hebben bijgewoond.
1: Ja.
0: Ik ben verschrikkelijk met datums, dus ik ben even terug gaan zoeken wanneer dat was. Wij zijn samen op 12 september 2019 in de Ziggo Dome geweest met z'n tweeën.
1: Ja, klopt.
0: En het leuke is, je kunt van die setlist, van veel concerten kun je op de internet nog de setlist vinden. Dus wat ze precies gedraaid hebben,
1: leuk.
0: Of gespeeld hebben. Ja. Want ik kan me herinneren dat wij allebei met een halve liter bier in ons handen het heel erg leuk hebben gehad.
1: Ja, zeker.
0: Dus van de herinneringen moet ik het niet hebben. wij hebben daar de Simulation Theory World Tour bijgewoond. Tenminste, één concert daarvan. Ze hadden namelijk het jaar daarvoor het album Simulation Theory uitgebracht. En dit album was eigenlijk best wel anders dan hun vorige werk. Iets bombastischer en groter, meer gitaarriffs. Juist meer synthesizers. Die gitaarriffs zijn er een beetje uit in dit album. Dus er was veel kritiek op. En dit album, ik denk ook omdat ze zo groot zijn gegaan in dit deze tour, zijn ze andere muziek gaan maken. Dus het volgende nummer wat gaan luisteren is The Dark Side. Typisch voor dit album. Veel ethisch invloeden met synthesizers. En onthoud hem even, want dan gaan we straks hem even vergelijken met de oude sound van Muse. Dus hier komt The Dark Side.

0: Ja, deze laat ik toch tot de laatste noot.
1: Mooi, hè?
0: Ja, dit zou je niet verwachten, hè, van Muse.
1: Nee.
0: En ik heb blijkbaar toch gekozen voor de muzikale versie, akoestische versie. Omdat ik het eigenlijk ook wel heel erg mooi vind. Want ook dit kunnen ze. En het hoeft niet altijd maar uit elkaar te knallen en van hoog naar laag te vliegen. Dit vind ik gewoon gaaf. En dat heb ik wel bij meer bands, hè.
1: Ja, toch. Soms maken ze zo'n akoestische versie of zo. En dan pakt dat je ineens veel meer dan het origineel.
0: Ja, je kunt niet altijd maar 100% of wat 150% geluid hebben.
1: En dan word je ook een beetje moe van.
0: Daar word je ook moe van. Ja. En, we houden er wel van, maar we houden ook van de andere kant.
1: Ik denk die artiest er ook moe van wordt.
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Zeker tijdens zo'n concert.
0: Ja.
1: Veel oude fans van Muse vinden dit een beetje te gepolijst en te veel gericht op stadionconcerten. Ik heb het ook nieuw geleerd en ik ben hier een beetje ingedoken dat artiesten toch ook wel andere nummers maken als ze weten dat ze een bepaalde stijl concerten aangaan. En ik denk dat Muse om precies die reden heeft bedacht om aan het einde van het concert nog even los te gaan in de oude stijl. Ze spelen dan in dat concert dat wij gezien hebben van dit album, spelen ze een metal medley. Dus een samenvoeging van allemaal ruige muziek van eerdere albums. En als ik terugdenk aan het concert wat wij samen hebben gezien, kan ik mij één ding heel goed herinneren. En dat is Murph de robot. Zegt het jou direct?
0: Ja, een gigantisch ding.
1: Op een bepaald moment in het concert is het helemaal donker. En die leadzanger en gitarist, die begint allemaal ruige gitaarriffs te spelen. Echt de een nog gekker dan de ander. En dan de start van die ruige metal medley. Daar gaat ineens het licht aan. En daar is uit het niets een gigantische robotpop die over het podium heen hangt. Maar dat ben ik echt gigantisch. Hij beweegt met zijn armen en zijn hoofd langzaam heen en weer over dat publiek heen, over die eerste rijen. En af en toe doet hij zijn bek open en dan schijnt er een enorme spotlight over het publiek heen. Nou, je schrikt je enerzijds wild, aan de andere kant, ja, gewoon die muziek knalt erin. En ik heb me even ingelezen en het is een Nederlands bedrijf dat deze robot gemaakt heeft. En hij wordt door minimaal 4 mensen bestuurd door aan touwen te trekken. Luisteraars thuis, zoek alsjeblieft nu een plaatje op van Murph de robot. En bedenk dan dat wij dit nummer hoorden toen Murph met zijn schijnwerper over ons heen scheen. Hier is Stockholm Syndrome van Muse.

0: hard, hè?
1: Lekker, hè?
0: Ja, en wat een verschil met die platen voor. En nou ja, dit is dan ook een nummer uit 2003. En duidelijk veel ruiger dan die latere albums. Mijn schoonmoeder zou dit simpelweg bestempelen als takkenherrie.
2: Ja.
0: Maar daar denken wij anders over, hè?
2: Ik denk mijn eigen vrouw ook.
0: Ja. Wij houden wel van een beetje rammen.
2: Af en toe wel.
0: En nou ja, we houden ook van contrast. Dus het volgende nummer is weer even ietsjes gas terug. Namelijk Drones.
2: Ja, dan moet ik die even opnieuw opstarten, want die was al aan het lopen. Maar drones, dat is natuurlijk ook een tegenwoordig een voorwerp van alle dag, hè?
0: Ja, je ziet ze steeds meer. Ik heb er zelf ook twee, maar voor mijn mediabedrijf.
2: Dat is voor je mediabedrijf, maar ja, helaas heeft het ook een andere functie gekregen. Maar Muse was blijkbaar heel vooruitstrevend om daar al een nummer over te schrijven. Hier is die.
0: Drones.

0: Ja, time is running out. Nou, onze tijd ook, want het gaat alweer enorm hard de tijd. Dus genoeg gepraat nu. We gaan luisteren en praten over het nieuwe album The Wow Signal.
1: Ja, want dat is dus het laatste album wat ze vrij recent hebben gereleased. En wist je dat dit album letterlijk vanuit de ruimte werd aangekondigd?
0: Nee, dat vond ik wel een mooi nieuwtje.
1: Ja, de band stuurde een speciale tablet 33 kilometer de atmosfeer in om daar de videoclip van Be With You in première te laten gaan. Dat is dan het eerste nummer wat ze los releasen van het album. En de titel van het album, The Wow Signal, verwijst naar een mysterieuze Wow Signal uit de jaren 1977... dat was een signaal van 72 seconden, wat vanuit de ruimte kwam. En niemand wist wat het was. En of het dus buitenaards was.
0: Okay.
1: Dat weten we nog steeds niet. Maar Muse heeft er in ieder geval een heel album van gemaakt. The Wow Signal is inmiddels hun 10e studioalbum. En ik zou dus heel graag vandaag willen afsluiten met mijn favoriete nummer van het nieuwe album. Unraveling. Niet vanuit een iPad. Of vanuit een buitenaards signaal, maar vanuit onze eigen vertrouwde studio in Ede. Dus die wil ik als laatste gaan luisteren.
0: Ja, nou ja, René, we hebben nog 3 minuten, geloof ik. Je hoort de muziek al, het nummer. Ik wil je bedanken voor je tijd. We hebben dit van tevoren opgenomen omdat jij druk bent in de komende periode. Vond het top dat je hier aan mee wilde werken.
1: Ik vond het ook erg leuk om te doen. En nou, tot de volgende dan weer.
0: We gaan het zien.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: Balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Dat land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land dat

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-democraten de immigratie fors teruggedrongen, maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.